Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden, maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat Flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Wat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.

Hier moet je bij zijn. Koop nu je tickets via funnies.nl/awards.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: serietijd.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: Onyx Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ah, ik wil naar huis!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Ja, je bent, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd erop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info. Of

0: Noord met Bradley.
1: Dus stel je voor, je loopt een winkel binnen, daar hangt een broek, 3000 euro. Gaat die met jou mee?
2: Nee, tuurlijk niet.
1: Designerkleding wordt steeds duurder. Daarom vroeg ik me eigenlijk af, is het nou zo gek als je Mattie opeens aankomt met de 1-op-1 broek? Nou, dat vroeg ik aan Rotterdam. Wat vind je van de designerprijzen qua kleding tegenwoordig?
2: Ja, ik vind het wel veel eigenlijk. Want 1000 euro voor een broek, ja, kan dat vind ik niet kunnen eigenlijk.
3: Het is jammer omdat jongeren eigenlijk minder kunnen verdienen en minder kunnen werken tegenwoordig. Omdat ja, eigenlijk alle horecabedrijven die zitten vol. Er kunnen minder uren worden gemaakt. Dus daarom is het best wel jammer dat alles zo duur is geworden de laatste tijd. Maar daarvoor zijn ze wel vervangers geworden.
4: Ik denk als je een kunstenaar bent en iets nieuws uit wil brengen, dan begrijp ik het wel. Maar als grote producties vind ik wel dat het wat minder mag.
1: Er zijn dus ook jongeren die dus in plaats van die dure dingen gewoon 1-op-1 halen. Maar wat vinden jullie daarvan?
3: Ik snap het volledig. Want ja, heel veel mensen kunnen wel zeggen dat alles echt is. Maar we weten ook dat je niet 500 euro voor 1 broek gaat halen. Dan kan je meer ergens anders van shoppen en er 4, 5, 6, 7 broek van halen.
5: Ja, dat... Ik heb zelf ook gehaald, Essentials, gewoon goede kwaliteit. Maar bijna iedereen doet het. Iedereen heeft het.
6: Ik zou gewoon een fotootje van maken naar de dealer sturen, dan vind ik het wel...
1: Want je zegt dus net dealertje, maar is er dan gewoon een mannetje waar je dan een item van naar stuurt?
6: Ja, ik heb een vaste supply, die hij is altijd echt heel goedkoop. Bijvoorbeeld deze LVS Kids heb ik ook voor 30 euro bij hem kunnen halen. Dus,
2: ik dacht dat ze echt waren, man.
6: Oh, ja, de kwaliteit is echt goed bij hem. Ja, ja.
1: 1-op-1 kan gewoon.
6: 1-op-1 kan zeker, ja, weet je ook.
7: Ja, man, zelf toch, man. Gewoon 1-op-1 kan gewoon. Maar je moet wel een grens hebben, vind ik. Je kan niet fully alleen maar koetje komen en dan...
1: Ja, ja, toch, je moet wel nog stijlen.
7: Ja, je weet, het moet ook realistisch zijn, snap je?
3: Fake it till you make it, guys.
8: Precies. Je bent geen dief van je eigen portemonnee, toch?
1: Ja, dus het wordt gewoon geaccepteerd. 1-op-1 kan gewoon.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: En zijn moeder en zijn zusje, tegenwoordig ook zijn broertjes, zijn neven, zijn ooms, doen aan Pilates. Ja, maar wat als ik je dan zeg dat er een nieuwe vorm is van een soort van Pilates? La Grie. Ja, je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar Tom, medeoprichter van het softwareplatform Trainin, die kan ons er alles over vertellen. Tom, goedenavond.
1: Goedenavond, dankjewel. Ja, dat klopt als een bus.
0: Ja, toch? Hey, het eerste wat in mij opkomt is, oké, je hebt reformer Pilates, dat heb ik ook heel vaak gedaan. Wat is nou het verschil tussen reformer Pilates en La Grie?
1: Ja, goede vraag. Reformer Pilates is wat meer gericht op gecontroleerde technische beweging en algehele lichaamshouding. Terwijl La Grie echt een high intensity, meer spiervermoeiende workout is. Dus dat ligt wat dichter tegen krachttraining aan.
0: Ja, het is ook helemaal nu in opmars, dat La Grie. Ja. Waarom is dat, überhaupt Pilates, waarom is dat allemaal zo populair?
1: Ja, verschillende redenen. Je hebt sowieso één keer in de zoveel jaar weer een nieuwe concept of hype. En wat we nu zien met reformer Pilates, ja, dat is persoonlijker dan een klassieke sportschool. Het is gericht op mobiliteit en houding. En het is ook een stukje lifestyle waar mensen gewoon zelf voor over hebben. En dat in combinatie met community en groepssessies wat extra motivatie met zich meebrengt.
0: Is daar een reden voor dat mensen zo graag van die groepsessies willen doen? Of is dat gewoon een soort van communitygevoel wat we toch leuker vinden dan alleen trainen in de sportschool?
1: Ja, je merkt wel dat zien we ook in de aanmeldingen, dat groepslessen überhaupt steeds populairder worden. Het ergens bij willen horen, het samen doen. En daar speelt ook het merk en de uitstraling en branding van zo'n studio een belangrijke rol. Waar wij dan als software, in het verlengde daarvan, elke ondernemer een eigen app met logo kunnen aanbieden.
0: Oh ja, oké. Tof. Hey, Tom, als jij kijkt naar de toekomst, heb jij dan zoiets van, nou, waarschijnlijk gaat uiteindelijk niemand meer naar de sportschool. Gaat iedereen groeplessen doen?
1: Nee. Integendeel, absoluut niet. Want we zien ook enorme stijging en groei in de sportschool. Want ja, de algehele tendens is dat we gezondheid steeds belangrijker gaan vinden. En daar hoort sport erbij.
0: Ja.
1: En dat is een hele goede ontwikkeling.
0: Ja, dat vind jij zeker een goede ontwikkeling natuurlijk. Sowieso als ontwikkelaar van zo'n super tof softwareplatform. Super bedankt dat je dit even zo voor ons kon duiden. Want ja, ik zelf heb dus heel vaak ook reformer Pilates gedaan. Ik vind het wel interessant om dit ook uit te gaan proberen.
1: Nou, let's go.
0: Ja, let's go. Dankjewel Tom en bedankt dat we je konden spreken. En nog een hele fijne avond.
1: Hele fijne avond. Dankjewel en succes met de show.

0: En stel je voor, je groeit op zonder vaste plek. Elke keer opnieuw moeten beginnen. Nieuwe gezichten, nieuwe regels, een nieuw thuis. En niemand die echt weet hoe dat voor je voelt. Totdat je uiteindelijk besluit, ik ga het zelf vertellen. Ja, Gina, maker van de podcast Jeugdzorgen, heb ik aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gina, je hebt tot je 23ste te maken gehad met jeugdzorg. Hoe kijk je nu terug op die tijd?
1: Ja, dat is wisselend. Want nou ja, het is mijn hele leven geweest. Dus ik zou het eigenlijk ook niet per se anders doen. Ik zou mijn leven niet zo snel veranderen. Omdat ik best wel blij ben met de persoon die ik nu ben. En de plek waar ik nu ben. Maar ik kijk er ook wel naar terug als een best wel moeilijke, eenzame en complexe periode. Zeker nu ik de podcast Jeugdzorgen heb en ook spreek met andere jongeren die ervaring hebben gehad in de jeugd- en pleegzorg, merk ik wel van, er zijn echt heel veel dingen gebeurd die niet hadden hoeven gebeuren en die we in de toekomst ook zeker moeten voorkomen.
0: Ja, want iets wat mij ook gelijk opvalt in jouw verhaal, dat is dus bijvoorbeeld dat ook jij terecht kwam bij een pleeggezin waarbij je een gewelddadige vader tegenkwam eigenlijk. En je bent niet de enige. Er zijn meer jongeren die dit soort ervaringen hebben in pleeggezinnen. Heb jij in je podcast ook verhalen gehoord van anderen die dat soort dingen hebben meegemaakt?
1: Ja, zeker. Er zijn heel veel verschillende redenen waarom jongeren in de jeugd- en pleegzorg belanden. Soms kan dat gaan omdat ze zelf psychische problemen ervaren. Soms is dat omdat ze uit huis worden geplaatst omdat hun ouders voor verschillende redenen niet voor hun kunnen zorgen. Ook bij die psychische redenen is er altijd wel iets om hen heen wat gewoon niet zo goed was. Mm-hmm. En dan hoef je eigenlijk ook niet altijd per se heel veel impact van de jeugdzorg te ervaren. Ik kan me nu een verhaal herinneren van een jongere die een alcoholistische vader had, waardoor hij soms te maken kreeg met jeugdzorg. Dus het hoeft ook niet altijd te gaan om uithuisplaatsingen en pleeggezinnen. Maar het kan ook echt heel simpel zijn, zoals een jeugdhulpverlener die bij je huis aankomt. Maar wat ik met dit verhaal wil zeggen is dat niet alleen in de jeugdzorg, maar ook buiten en daarlangs gebeuren gewoon niet fijne dingen.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon niet fijn.
0: Nee, heel veel verhalen die dus voorbij komen in je podcast, met name dus van jongeren die ook zelf dit soort jeugdzorg, om het maar even te zeggen, hebben. Je bent het ook begonnen met een bepaalde reden, want er zijn al veel verhalen van bijvoorbeeld de andere kant. Maar jij wilde echt de jongeren zelf spreken. Waarom was dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik was op zoek naar gewoon verhalen van andere jongeren om meer erkenning en herkenning te vinden in mijn verhaal. Zodoende ben ik de podcast gestart. En wat me het meest verblijft om met andere jongeren te praten is echt dat je dus niet alleen bent. En dat de dingen die je meemaken, dat je die ook niet verdienen. Want het is eigenlijk best wel een lange periode geweest voordat je echt beseft wat er is gebeurd en hoe je daar als kind niet echt heel veel impact in hebt.
0: Ja,
1: je hebt
0: daar
1: niet echt veel agency in.
0: Nee. Je bent inmiddels ook bezig dus met seizoen 3 van je podcast Jeugdzorgen. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Weer gewoon verschillende verhalen van jongeren. Ik ben eigenlijk, het enige wat ik eis is dat het een jongere is die ervaring heeft gehad in de jeugd en pleegzorg, op wat voor manier dan ook.
0: Ja.
1: Dus ik ben altijd op zoek gewoon naar nieuwe dingen. Dus niet per se iets specifieks. Ik denk gewoon een vervolging van wat er al is.
0: Nou, je hoort het. Jeugdzorgen op Instagram, jeugdzorgen op Spotify. Gina, ik wil je enorm bedanken dat we je even konden spreken.
1: Yes, top.
0: En heel veel succes met seizoen 3.

0: Report met Camille.
1: Uit elkaar gaan is zelden makkelijk. Emoties lopen hoog op en soms lijkt boosheid de snelste uitweg om afstand te creëren. Maar is dat ook echt makkelijker of juist ingewikkelder op lange termijn? Ik vraag het in Utrecht. Met woede uit elkaar gaan is makkelijker dan goed uit elkaar gaan. Eens of oneens?
2: Ik denk een beetje in het midden, want je komt er wel makkelijk overheen, maar het is dan nooit echt uitgepraat. Dus als je goed uit elkaar gaat, dan heb je wel gewoon een goede afsluiting, zeg maar.
3: Ik denk dat zeg maar het betere antwoord is, maar met ruzie kan je het sneller afsluiten, want dan denk je, ik haat hem, doei. Zeg maar, dat heb ik althans. Dat vind ik heel chill. Dan denk ik, oké, weg ermee en door. Maar goed is misschien wel beter.
4: Ik vind het wel lastiger, moet ik zeggen. Ik denk oneens, want met woede wat je wel natuurlijk hebt, je bent heel boos, je denkt fuck you en je gaat weg. Maar dan krijg je spijt. Ja, dat is ook wel vervelend. Ik denk dat het allebei even lastig is.
5: Ik denk dat goed uit elkaar gaan sowieso lastig is, omdat je dan misschien nog een bepaald gevoel of zo voor iemand kan hebben. En met woede dan denk ik, maar als ik mag zeggen fuck jou, dan is het klaar, zeg maar, gewoon denk ik.
1: En wat zou jij zelf belangrijk vinden als een relatie eindigt?
3: Nou, dat je in ieder geval goed met elkaar even gaat zitten. Dus niet via een appje of zo, gewoon wel persoonlijk met elkaar even samen gaat zitten.
4: Nou, wat wel heel erg helpt, dat had ik met mijn eerste ex. We hadden elkaars locatie. En ik wilde ook echt niet dat die locatie wegging, want dat was mijn controle weg. Dan kon ik niet meer, zeg maar, checken wat er allemaal gebeurde. Maar op het moment dat ik haar locatie niet meer had en ik haar niet meer kon volgen en niet meer dus heten met haar bezig kon zijn, toen kwam ik er wel heel erg snel overheen.
3: Dat alles wat je hebt gedeeld met die persoon bij die persoon blijft. Al gaat het om geheimen, al gaat het om andere dingen, dat blijft gewoon bij die persoon. Je hebt gewoon respect voor elkaar. En als je uit elkaar gaat, dan is niet in één keer al jouw informatie bij natuurlijk de hele wereld, om zo maar te zeggen.
4: Dat je ook niet vrienden bent of iets, fuck dat, wat? Nee, dat je niks meer met elkaar kan associëren. Dan gaat het veel makkelijker zijn.
1: Wat kan je dan het beste doen om over een break-up heen te komen?
4: Zorg dat je niet meer bij haar kan komen, ook al wil je dat. En ja, misschien gewoon lekker, ga gewoon lekker weer een keertje uit. Vind een andere meid. En uiteindelijk vergeet je er wel. En uiteindelijk, ik had ook wel, maar ik was ook jong. Ik was toen 18, toen het bijna 18 dat het uitging. En toen kwam ik er toch wel achter van, hey, ik kan ook gewoon andere chickies krijgen. Holde? Ja, en dat hielp wel. Moet ik zeggen.
3: Nou, sowieso goed huilen. Heel veel huilen. Sluit jezelf niet zo heel erg op. Want dan gaat het gevoel alleen maar groter worden. Maar ik zou gewoon een beetje afleiding zoeken.
5: Ik denk dat wel de belangrijkste dingen zijn. Gewoon wel verder gaan met gewoon de dagelijkse dingen die je altijd deed. Want er valt misschien wel een bepaalde ritme valt misschien weg. En dat wel gewoon opvangen, denk ik.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat

0: Stats.nl. Your city, your sound.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
2: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Dedicated@phoenix.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
2: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, 4,89. Mooi toch?

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: plakken op je nagels. Tegenwoordig zijn er mensen die dat echt doen. Alleen, het zijn nog geen echte slakken, want het gaat hier om nail art. Nou, Moosje uit Amsterdam, die zet zelf nail art. En misschien doe jij het binnenkort ook wel. Moosje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Hey, je ziet tegenwoordig steeds meer mensen met bijzondere nail art. Dit is ook helemaal mijn onderwerp, want ik doe ook altijd helemaal mijn nagels en allemaal gekke dingen erop. Maar waarom is het zo'n hype?
1: Ik weet niet. Ik denk deze dagen is het sowieso veel meer te zien in de mode, bij bekende artiesten. Dus ik denk het is gewoon meer zichtbaar. Het krijgt eindelijk een beetje erkenning als een kunstvorm op zichzelf. Ook echt ook een, niet alleen gewoon nagels, maar echt een accessoire en een onderdeel van een look.
0: Ja, precies. Een soort zelfexpressie eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Nou, en tegenwoordig zie je dan natuurlijk ook bij mensen hele lange nagels. Nou, ik krijg altijd van mannen de vraag van hoe ga je daarmee om met die lengte? Heb jij dat zelf ook?
1: Ja, toch altijd hoe veeg je je billen af en zo.
0: Ja, altijd ja. Die hoe veeg je je billen af? Dat ik ook echt denk, waarom wil jij dat weten? Hoe ik mijn billen afveeg?
1: Ja.
0: Maar wat geef je dan als antwoord?
1: Ja, ik zeg mijn vriend doet het altijd voor me. Maar dat is een grapje natuurlijk.
0: Ik ga stuk, die ga ik onthouden.
1: Ja, als je domme vragen stelt, kan je ook een dom antwoord krijgen.
0: Klak het! Hey, en wat is nou echt op dit moment de nail trend? Of tenminste de nail art trend dan?
1: Ik denk wat je nu veel meer ziet is echt dus 3D nail art. Dus echt veel meer extremere looks. Niet meer gewoon een basic, een French of een kleurtje. Maar echt ja, gewoon uitgebreide nagelkunst echt.
0: Ja, ik zag laatst ook echt iemand die had zelfs een lampje op haar nagels die je aan en uit kon zetten. Echt crazy.
1: Ja, maar je kan het ook echt zo gek niet bedenken. En het sikke is, je kan bijna alles zelf maken. Het is zo vet. Je hoeft ook niet alleen maar zeg maar nagelproducten te gebruiken. Je kan allerlei dingen gebruiken uit de natuur. Inderdaad, lampjes, elektrische dingen. Je kan het zo gek niet bedenken.
0: Maar hoe lang ben je dan bezig met zo'n set? Want dan zit je wel echt even, denk ik, toch?
1: Ja, je bent wel lang bezig. Kijk, als je dus echt zulke super extravagante nail art doet, dan kan je wel een sit hebben van 4 uur, soms zelfs 4,5 uur heb ik gehad.
0: Ja, maar it's worth it, 100%.
1: Ja, zeker.
0: En nu ga jij dus het nail art atelier beginnen bij Oba Next. Wat ga je daar precies doen?
1: Nou, het is eigenlijk een volledige nail art cursus en ook gewoon het opzetten van nagels. Dus je leert het echt van A tot Z. Dus het voorbereiden van nagels, gel lak, builder gel, extensions en dan dus ook nail art, hoe je dus je gekste ideeën tot werkelijkheid kan brengen, zeg maar.
0: En je kan er, volgens mij kan je er ook wel echt goede money mee verdienen als je uiteindelijk echt een goede nagelstyliste bent. Ik hoor soms van vriendinnen. Dus het is zeker wel een aanrader, denk ik, om dit om die cursus te volgen, toch?
1: En als je kan het eigenlijk overal doen, weet je. En je hebt er ook niet zoveel taal voor nodig. Dus of je Engels spreekt of niet, het maakt allemaal niet uit. Het is echt een heel, heel cool beroep wat je overal kan doen.
0: Ja, wat goed. Hey, als iemand luistert nu en die denkt van, hey, super tof, dat wil ik ook. Waar kan diegene zich dan aanmelden?
1: Nou, je kan mij een DM sturen naar nails@mjh. En dan stuur je gewoon even een berichtje met wie je bent en waarom je graag mee wil doen aan de Nail Art Atelier.
0: Oké, super. Nou, je hoort het. Stuur haar zeker eventjes een berichtje op Instagram. Moosje, thanks voor je tijd en heel veel succes met het Nail Art Atelier. Van X.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: Report met Bradley.
1: Andere mannen breken hun hoofd over wat vrouwen nou eigenlijk echt willen. Itian, breek je lattenbodem.
2: Je hoort het echt helemaal correct. Jouw vrienden die jou proberen te verkopen aan singles, zodat jij aan het eind van de avond niet meer single bent. Meet Me at the Bingo in Rotterdam, die organiseert dat.
3: Ja, wij zijn dus vrienden van hem en collega's. En wij waren eigenlijk door al onze leuke single matchende vriendinnen heen. Dus wij dachten, we moeten het groter aanpakken. Hoe kan dat nou? En toen zag ik dit op Insta voorbij komen en dacht ik, ja, dit is het.
4: Nou ja, hij is een goede vriend van me. En ik dacht, hij heeft niet per se nodig om gepitcht te worden, maar het is wel gewoon lachen, toch? Ik bedoel, kan een beetje op je maat lullen.
5: Hij wilde het afgelopen jaar gaan daten. En hij heeft aan ons gevraagd of wij hem wilden pitchen op dit event.
2: En hoe was dat?
5: Ja, het was wel heel grappig. Wij wisten niet wat we konden verwachten van zo'n avond. Maar de pitch werd heel goed ontvangen. Heel veel mensen moesten lachen. En we hadden hem zelf van tevoren niet verteld wat we gingen pitchen of wat we gingen vertellen.
2: Hij hoorde het ook gewoon voor het eerst.
5: Hij hoorde het ook voor het eerst. Er zaten een paar grapjes in, een paar inside jokes. En hij vond het heel erg leuk.
4: Hij was in eerste instantie niet heel positief. Maar hij zei zo, ja, I don't know man. En toen, vrij snel, na ongeveer een halve dag, zei hij, ja prima.
0: Maar wat vinden de mensen die zelf gepitcht worden hier nou van? En werkt dit ook echt?
6: Bij de vorige editie is er echt een relatie uitgekomen. En die keer daarvoor ook. Hebben ze echt verkering, zeg maar, helemaal officieel gewoon aan.
7: Eerst was ik wel best wel nerveus, zeg maar. Ik wist niet wat voor presentatie zij zouden uitvoeren. Maar ik vond het echt geweldig. Ik heb enorm gelachen om wat zij allemaal hebben gezegd.
8: Ik vond het heel lief. Ik keek er ook echt wel naar uit, omdat ik me ook afvroeg van... Want ik heb het proces losgelaten, dus ik dacht, hoe ziet zij mij? Wat is haar verhaal waarmee zij denkt, ik ga Jasmin verkopen?
6: Het is supergezellig. Het is echt een soort van low-cost comedy show met kans om de liefde te ontmoeten.

0: Stylist zijn lijkt me echt geweldig, maar ook totaal geen makkelijk beroep. Ja, en laat staan second-hand artist zijn, oftewel looks maken met vintage en tweedehands kleding. Nou, dat is precies wat 8 bekende Nederlanders doen in het programma A Beautiful Mess. En een van die deelnemers, en eerlijk gezegd ook mijn favoriete, heb ik nu aan de telefoon. Ja, de geweldige Lotte van Eijk. Hey Lotte!
1: Hey!
0: Wat gezellig!
1: Heel gezellig. En wat lief wat je zei. I love that.
0: Dat jij mijn favoriete bent.
1: Ja, ik voel me helemaal vereerd.
0: Ja, ook omdat je Rotterdam bent, moet ik zeggen.
1: Ja, oké, okay, snap ik. Dat is snel makkelijk, hè?
0: Heel makkelijk. Hey, maar wat een heerlijk programma. En volgens mij past het ook helemaal bij jou. Want wat betekent fashion voor jou?
1: Ja, fashion is zelfexpressie. En als dik mens is dat altijd wel iets wat je snel ontnomen wordt. Omdat er gewoon niet vaak veel in je maat gemaakt wordt. Dus ik vind het ook heel vet met dit programma om mensen te laten zien van je kan zelf ook vette shit maken. Juist. En dat is juist uniek en eigen. Dus ja, het past echt totaal bij mij.
0: Ja, sick. Geweldig. En draag je ook zelf veel vintage kleding?
1: Ja, eigenlijk alleen maar nog.
0: En waarom dan?
1: Ja, weet je, fast fashion is gewoon hartstikke kut voor de wereld. En Het is gewoon een van de meest vervuilende industrieën die er is. Dus ja, winkels of ketenen zoals Shein en ASOS en Temu nu ook. Weet je, het is gewoon allemaal heel slecht voor de aarde. En de zeeën liggen vol met kleding. Dus ja, weet je, je kan zoveel leuke dingen kringlopen. Je kan zoveel leuke dingen via Vinted vinden. Dus ik heb zoiets van, en het maakt het ook gewoon een leukere zoektocht. Want het voelt ook echt als een schat als je iets gevonden hebt. En dat vind ik ook heel leuk aan.
0: Ja, tof. En over die zoektocht, hè, in het programma krijg je allemaal verschillende opdrachten. Je rent over markten, duikt in containers, maakt looks in allemaal gekke thema's. Hoe was het moeilijk?
1: Nou, ik zei letterlijk tegen Deen vandaag, mijn partner, van als ik iets doe, dan doe ik het. Ik doe het helemaal of ik doe het niet. Zeg maar, van als iets me prikkelt, dan ga ik gewoon volledig voor. En dus ik legde ook voor mezelf de lat gewoon heel erg hoog.
0: Ja.
1: Ook omdat ik gewoon zo ben en gewoon heel erg vet vind om dan echt to give it my all. Mm-hmm. Maar het was ook wel echt daadwerkelijk lastig om dan in zo'n oceaan aan kleding dingen eruit te moeten zoeken. En dat was dan natuurlijk in onze opdrachten best wel extreem.
0: Ja.
1: Maar in winkels is dat natuurlijk wel makkelijker. Maar ik moet wel zeggen, daardoor ben ik nog beter in parels vinden in kringloopwinkels.
0: Oh, geweldig. Je had het net al over de wereld en dat het niet goed is om aan fast fashion te doen. Ja, de oplettende kijker zal misschien wel zien dat jij best wel vaak wat statements maakt. Je zei bijvoorbeeld dat je geen fan bent van de monarchie. We zien een Palestina-vlag op een outfit. En je draagt meerdere shirts die gaan over het beschermen van de transgemeenschap. Waarom vind jij het zo belangrijk om je stem te laten horen in een programma als dit?
1: Nou, ik denk dat hier een heel groot publiek naar kijkt die niet per se altijd met dit soort onderwerpen in aanraking komt.
0: Ja.
1: En ik wil gewoon heel graag normaliseren dat we opstaan voor dit soort dingen die belangrijk zijn. Dus ja, ik wil het gewoon ook een deel van wie ik gewoon ben maken, want dat is ook gewoon wat het is. En zodat mensen daar misschien over na gaan denken en zaadjes planten. Ja.
0: Ja, geweldig. Heb je leuke reacties gekregen op het programma?
1: Ja, hele leuke reacties. Ook heel veel ouders die zeggen dat ze met hun kinderen kijken.
0: Ja.
1: En dat die kinderen dan helemaal geïnspireerd zijn. En ook zelf gaan kringlopen. En hartstikke fan zijn. Dus ja, dat maakt me super blij.
0: Dan is eigenlijk gewoon het doel bereikt van het hele programma, toch?
1: Ja, zeker.
0: Prachtig. Hey Lotte, ik geniet zo van jou op mijn beeldscherm. En dankjewel dat je er even over wilde kletsen.
1: Ja, jij bedankt. Bedankt dat je hier mocht kletsen.
0: Of course, schat. Dankjewel.
1: Jij bedankt. Werk zo nog.
0: Thank you. En wil je net als ik ook genieten? Check dan het programma A Beautiful Mess op NPO Start.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: your sound.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
2: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
3: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
4: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: Ja, er zijn plekken waar elke seconde telt. Waar kinderen vechten voor hun leven en waar mensen alles op alles zetten om hun er doorheen te slepen. Bij mij in de studio is iemand die daar elke dag middenin staat. In het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En dat is namelijk de 27-jarige kinder-IC-verpleegkundige Charlotte Kranendonk. Charlotte, welkom.
1: Hoi, dankjewel.
0: Ja, leuk dat je er bent.
1: Ja, echt superleuk.
0: Of course. Hey, wat doe je eigenlijk als kinder-intensive care verpleegkundige?
1: Hij doet echt dus zo ongelooflijk veel, waarbij je dus heel erg klinisch redeneert, observeert en eigenlijk gewoon je kind continu stabiliseert. En het is gewoon echt heel erg inspannend werk en het is echt precisiewerk eigenlijk.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want wat voor soort patiënten liggen er dan bij jou op de afdeling?
1: Nou, op de intensive care liggen kinderen van 0 tot 18 jaar en echt met verschillende ziektebeelden. Dus een kindje die kan heel gezond geboren zijn en door trauma en ongeval bij ons op de afdeling komen. Of een kindje is bijvoorbeeld met een aangeboren hartafwijking geboren die een operatie nodig heeft en die dan alsnog daar bij ons komt te liggen.
0: Wat heftig. Vind je dat niet? Ik vraag me dat altijd af met zulke soort werk. Vind je dat dan niet lastig om dan soort van niet mee naar huis te nemen of zo? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, het is heel wisselend. Je hebt verhalen gewoon net zoals nu dat jullie ook op werk hebben. Dan ga je naar huis en dan vertel je erover. Maar wij maken ook moeilijke dingen mee. En dan is het wel gewoon fijn als je er gewoon met je familie en vrienden en collega's vooral over kan hebben. Want het is af en toe echt niet niks wat er gebeurt.
0: Ja, dat geloof ik. En vooral ook bij kinderen, weet je. Je wilt natuurlijk niet een kind ziek zien. Je wilt natuurlijk niemand ziek zien. Maar als je dan vooral jong iemand, lijkt me ook wel inderdaad wel pittig. En ja, ik denk dat er ook veel mensen nu aan het luisteren zijn. Die misschien ook helemaal nog niet weten van, hey, welke kant wil ik op met mijn leven. Maar met mijn leven. Zo dramatisch, ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En ik kan me voorstellen dat er natuurlijk ook heel veel leuke dingen bij jouw werk komen kijken. Wat is nou echt iets waarvan je denkt van, ja, dit maakt mijn werk nou echt heel leuk?
1: Ik vind het dus zo mooi dat we het als team, dus met artsen, fysio, verzorgenden, met verpleegkundigen, dat we het echt met z'n allen doen. En dat we echt met z'n allen, ook met ouders, bij naast dat kind staan. En dat we gewoon een kind beter kunnen maken. Ik vind dat zoiets magisch en moois. En dat geeft mij gewoon echt superveel voldoening om door te gaan. En ja, het gewoon dat we het echt samen doen met z'n allen.
0: Ja, dat is ook wel echt heel dankbaar werk eigenlijk wat je doet.
1: Heel dankbaar werk, ja. En daar hou ik dus gewoon zoveel energie uit. En gewoon van ouders wat je meekrijgt en van collega's. Ik vind dat gewoon, ja, dat maakt mijn werk echt het allermooiste werk ooit.
0: Ah, kan ik me echt voorstellen. Echt leuk dat je dat doet. En ook gewoon zo op jonge leeftijd dat je daar ook je steentje aan kan bijdragen. En het lijkt me ook dat je dan ook een soort extra connectie hebt met die kids. En wat krijg je dan een beetje terug van patiënten en ouders?
1: Ja, dat is dus heel wisselend. Maar ik vind het dus, toen ik zeg maar begon als kinderverpleegkundige, dacht ik, oh nee, ouders erbij. Ik vind dat eigenlijk heel eng. Maar ik vind die ouders erbij juist echt super gezellig, super leuk. Daar kan je natuurlijk gewoon een praatje mee maken. En ik vind dat gewoon echt, ja, gewoon dat sociale contact. Je neemt heel die ouders mee in natuurlijk het ziektebeloop van hun kind. En je bent zo'n belangrijk persoon en onderdeel in hun leven dan. Want het is super, ja, dat zegt al, kinderintensive care. Het is ook heel intensief werk. Dus je hebt een hele intensieve band ook met ouders en kind daarnaast. En ik vind dat dus ook wel echt iets heel moois. En iets heel kwetsbaar zo.
0: Ja, tuurlijk. Mensen vertrouwen jou natuurlijk echt met hun kind toe. Dus ja, het lijkt me ook dat je dan echt een mooie band met mensen maakt. Echt sowieso heel erg bedankt voor het komen. Ik vond het echt heel leuk om je hierover gesproken te hebben.
1: Superleuk, dank jullie wel.
0: Ja, of course. En als je nu aan het luisteren bent en misschien denk je wel van... hey, hier wil ik meer over weten. Misschien wil ik dit werk ook wel doen. Check dan even haar Insta, @CharlotteKranendonk. Want dan kun je haar in haar werk volgen. Charlotte, dank je wel.
1: Dank jullie wel.
0: Dank je.

0: Zandvoort met Camille.
1: Vanavond is het zover. 41 Vision in Amsterdam. Het event waar creativiteit, fashion en talent samenkomen. In Oba Next Kraaienest krijgen opkomende creatives de kans om hun brand te presenteren, hun verhaal te delen. En ik neem jullie mee.
2: Iedere keer weer wanneer ik een setback had of weet ik wat allemaal. Just face the punches, sta erop, leer ervan en move on.
1: JD, dit is de vierde editie van 41 Vision. Wat is de belangrijkste reden dat je dit event hebt opgezet?
3: Ik heb het opgezet omdat ik zelf ook onderneem. En ik krijg eigenlijk tijdens mijn mbo-opleiding niet veel tools mee. Dus hoe onderhandel je over salaris? Hoe krijg je überhaupt een baan? Want je doet een opleiding, maar je weet niet hoe je ergens moet komen. En ik dacht van, waarom organiseer ik niet iets waar er meerdere mensen bij elkaar zijn die gewoon hun verhaal delen, hoe hun er zijn gekomen, met zonder diploma, met of zonder netwerk. Gewoon verschillende verhalen. Om ja, ook te zien dat er meer is dan alleen een diploma van opleiding. En dat er gewoon zoveel mogelijkheden zijn voor iedereen.
4: Welkom bij 41 Vision, iedereen!
5: Wat was voor jou, zeg maar, ten alle tijden, tijdens al die jaren en uw grind, zeg maar, een van de grootste, belangrijkste mindset shifts?
1: Amir en Daniel, jullie gaan zometeen jullie brand presenteren tijdens de fashion show. Want waar halen jullie inspiratie vandaan?
6: Puur echt uit Amerika. Bali, Hollywood. Het is Rude bijvoorbeeld. Een van de pieces is de jersey van Curaçao. We zijn geboren getogen daar. En Curaçao is de eerste keer naar de WK. Dus wij moeten echt een jersey maken die het eigenlijk de eiland goed representeert. En wat je eigenlijk ook gewoon voor voetbal kan dragen, maar ook gewoon echt als een fashion statement, zeg maar.
7: En nu gaan we door naar de modeshow. Dus iedereen mag naar de 3x3 ruimte gaan. En dan gaan we door.
1: Ondertussen hebben we hele interessante verhalen gehoord van gastsprekers. We hebben netwerkmomenten gehad. Er staan verschillende stands met verschillende brand owners die hun kleding verkopen. Huidverzorging, je kan two jams zetten. We lopen nu naar de ruimte waar de fashion show gaat plaatsvinden. Daar staat een heel lang podium waar zometeen alle modellen op gaan lopen met de brand. Dus ik ben heel erg benieuwd.
8: Het eerste Snow World, Seven Studios, Rise World en Ultra Club. Mag ik je alvast een groot applausje? Okay, DJ. Clap that, clap that, clap that.
3: Ik hoop dat ze met nieuwe inspiratie naar huis gaan. Of misschien nieuwe mensen heb ontmoet. En wat ik gewoon mooi vind is dat ik van afgelopen edities wel gehoord heb dat mensen hun eigen bedrijf zijn gestart. Of nu model staan voor bepaalde brands die hier ook aanwezig zijn. Dus zo zie je dat ze gewoon met elkaar netwerken en ook weer alles samenkomt. En dat vind ik het belangrijkste.

0: Sport met Camille.
1: 4 weken lang nieuwe skills ontdekken in tech en creativiteit. Helemaal gratis naar school. Tumo opende eerder in Kraaienest en breidt nu uit. Want vandaag opent een nieuwe locatie in Amsterdam-Noord, waar volop jongeren zijn. Je kunt van alles doen. En ik neem jullie mee.
2: En nu mag je gewoon je foto klikken.
1: Te snel, te snel.
2: 3, 2, 1.
1: Ik zie al gelijk Black Panther outfit.
2: Inderdaad, Black Panther, my favorite. Hier heb je een aantal foto's.
1: Oh, ik heb ook gewoon mijn braids gehouden.
2: Ja, zeer zeker.
1: Ozan, jij bent een van de coaches hier in Noord. Wat is Tumo precies?
3: Tumo is een naschoolse activiteit voor kinderen tussen de 12 en de 18. En het belangrijkste om gelijk even aan te geven is dat het niks te maken heeft met school. Er zijn geen verplichtingen, geen cijfers. Er is voor iedereen wat. We hebben 3D-modelleren, programmeren, film maken, muziek, animatie. En het is in principe gewoon een hele mooie kans voor studenten om echt te ontwikkelen op een hele mooie manier en ook helemaal gratis. Het is heel simpel. Je meldt je gewoon lekker aan en dan begin je eerst met een traject van 4 weken waarbij je een beetje gaat kijken wat jij leuk vindt. En dan ga je echt bij ons hoofdkantoor van echte professionals ga je echt leren over het onderwerp die jij hebt gekozen. En ga je ook echt meer verdiepen in de skills.
4: Dit gaat over kansen voor al die jongeren om meer te leren, om mee te komen in die digitale wereld, om die vorm te gaan geven. En laten we gewoon heel snel deze mooie Tumobox in Noord gaan openen.
5: Rocherie, wil jij de honneurs waarnemen namens alle jongeren en samen een liedje knippen?
6: 3, 2, 1...
3: Nou, hier zijn we dan in de Oba Bannen. Hier specifiek hebben wij de Tumo Box. Hier zullen wij de self-learnings geven. Vervolgens zullen ze naar Zuidoost gaan in ons hoofdgebouw en daar zullen ze de workshops doen. En wij regelen natuurlijk het vervoer van Noord naar Zuid en weer terug naar Noord. Dat is in principe het programma en dat is wat wij gaan doen hier in Noord.
1: Rocherie, jij bent 15 jaar en loopt al een tijdje mee met het Tumo-programma. Hoe ervaar jij dit?
7: Nou, ik vind Tumo een hartstikke leuke en fijne plek om naartoe te gaan. En dan kom ik er naartoe met een glimlach en dan heb ik iets van ja, vandaag ga ik weer iets nieuws leren wat mij gaat helpen in de toekomst.
1: En waarom vind je het dan zo belangrijk dat zulke plekken er zijn in de buurt?
7: Niet alle kinderen die durven het zeg maar zelf uit te zoeken of die hebben de mogelijkheid daarvoor. Dit is wel gewoon een plek waar je kan gewoon je vrienden meenemen. Je kan gewoon rustig chillen met z'n allen. Ze zijn ook niet te streng hier. Ze zijn eigenlijk echt super relaxed. Zelf weet ik ben een creatief persoon. Ik hou ervan om muziek te maken in mijn kamer. Ik hou ervan om games te spelen in mijn kamer. Dus dan hoezo niet mijn eigen game maken? Hoezo niet mijn eigen muziek promoten? En nu heb ik alle opties daarvoor.

0: Sport met Camille.
1: Een kind op de wereld zetten is voor de een de grootste droom en voor de ander een lastige keuze in een tijd van klimaatstress, dure woningen en onzekerheid. Is het nog wel vanzelfsprekend om ouder te worden of is het juist egoïstisch om nu kinderen te nemen? Ik vraag het in Amsterdam.
2: Kijk, als je financieel er niet klaar voor bent of je hebt geen goede partner, is dat wel ten koste van het kind de toekomst. Maar in oorlogen zijn er altijd kinderen gekomen, anders zouden wij ook niet verder kunnen komen in generaties. Je hebt moeilijke tijden en goede tijden.
3: Ben ik het zeker mee eens. Als je natuurlijk een kind krijgt, dan start je eigenlijk gewoon een gezin, ga je een volgende levensfase in. Tussen de leeftijd wat 21 en 26 is het financieel gewoon een hele slechte keuze. Je loopt gewoon heel veel inkomen natuurlijk ook gewoon mis. Daarnaast er is er natuurlijk een woningtekort, maar er komen ook gewoon heel veel financiële andere dingen bij kijken. Daadwerkelijk snap ik het inderdaad wel heel erg goed dat het onaantrekkelijk inderdaad is om dan te besluiten van ik wil gewoon een kleine inderdaad erbij.
4: Ik denk dat het egoïstisch is om geen kinderen te krijgen. Je weet niet hoe lang mensen bestaan, honderden miljoenen jaren of zo. En dan gaan we gewoon eventjes onszelf langzaam uitsterven, omdat we denken dat onze kinderen te pushy zijn voor deze wereld.
1: Maak jij je zorgen over de toekomst als het gaat om krijgen van kinderen?
4: Ik wil zeggen 0,0, maar dat is niet helemaal waar. Als ik echt geen geld zou hebben, dan zou ik nu geen kinderen willen. Maar als je gewoon wel voor jezelf kan zorgen, dan kan het gewoon. Als ik nu een kind zou krijgen, dan zou ik het niet erg vinden. En ik ben 21.
3: Ik heb het er zelf wel eens met mijn vriendin erover. En uitermate hebben we gewoon persoonlijk de beslissing genomen van laten we er nog eventjes mee wachten. Zeker ook als je kijkt naar het milieu. Ik ben nu zelf gewoon 21, zij is 22. Het is gewoon gelijk een hele nieuwe last die je gewoon op je schouders draagt en je leven ook natuurlijk gewoon daadwerkelijk verandert. Zeker op financieel gebied. Maar ook gewoon op de kindvriendelijkheid. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld in Utrecht, hoeveel kindvriendelijke wijken er zijn. De meest kindvriendelijke wijken die zijn onbetaalbaar, zeker op deze leeftijd. En daarnaast gewoon overvol.
4: Ja, kijk, het is heel fijn als je ook zelf woont en alles erop en eraan. Maar zoals ik al zei, in heel veel landen is het heel normaal om gewoon bij je ouders thuis te wonen en zelfs bij je opa en oma thuis te wonen in zeg maar drie generaties samen. En kinderen krijgen ze altijd gewoon iets moois, denk ik.
5: Het is wel een hele belangrijke rol, want je kind moet natuurlijk wel gewoon onderdak hebben, eten, schone kleren, bla bla bla. Ik heb er een lichte zorgen over, maar het hoort er gewoon bij, toch? Iedereen is opgegroeid in zijn eigen omstandigheden. En of je nou zit met wat economische stress of wat ecologische stress, dat is gewoon een onderdeel van het leven. En ja, shit goes on, ja.
6: Je hebt het wel in je achterhoofd. Ik denk bijvoorbeeld, als er bepaalde plekken oorlog uit zou komen en je zouden wonen, dat je misschien gaat verhuizen om een betere toekomst voor je kind te hebben. Wat veel vluchtelingen bijvoorbeeld ook zouden doen, naar een andere plek gaan waar het beter voor hen is. Daar zou je rekening mee kunnen houden. Maar dat ik daar bang voor ben om dan een kind op aarde te brengen, niet per se. Maar ik zou wel de juiste omstandigheden zoeken voor mijn kind.

0: deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht

0: volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
6: De wereldorde verandert in razend tempo.
7: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
8: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn, hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met hun vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: Concordia met Rain Dance.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen,
3: Vanessa. Mijn request,
1: wat ik vandaag wil horen.
3: Weekend Request.
2: Jamie Joy.
0: Good morning. Je luistert naar Weekend Request. En er is een grote kans dat jij nu denkt... Ja, Jamie Joy, dat weet ik. Of je denkt... Oké, dus, wat wil je daarmee zeggen? Nou... Ik wil jou vertellen dat dit de enige show is waar jij bepaalt wat je op Phonix hoort. En hoe doe je dat? Door je request in te sturen via de NPO Luister-app. Zo makkelijk is dat. Je kunt dat doen met een berichtje of met een voice memo of een screenshot van de track. Het maakt me allemaal niet uit. Laat me gewoon weten wat jij wil horen. Ik heb de zomerhit van 2026 voor je klaarstaan. Tenminste, dat vind ik. Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel en ADF Samski hoor je nu met Punta Cana. En wat je erna hoort, dat

niet ontgaan zijn. Vandaag is het Moederdag. En als je het toch vergeten bent, zie dit als je laatste reminder om toch nog even iets liefs te regelen. Want ja, misschien denk jij, Moederdag, commercieel gedoe, ga ik niet aan doen. Maar besef even dit. Er bestaan alleen moeders en hun kinderen op deze aarde. Let that sink in. Dus een fijne Moederdag voor alle mama's die hun kinderen laten lachen op moeilijke dagen. Voor alle moeders die doorgaan, ook al ziet niemand hoe zwaar het soms is. Ik wil ook een fijne Moederdag wensen aan de vrouwen die meisjes opvoeden, die hun grenzen durven aangeven. En een speciale shout-out naar de moeders die een nieuwe generatie jongens opvoeden tot respectvolle mannen. Ik zie jullie. Ik voel dat dit eraan komt. Fijne Moederdag ook voor alle bonusmama's. Voor vrouwen die liefde geven aan kinderen alsof het hun eigen kinderen zijn. En vandaag denk ik ook aan alle moeders die hun kindje nooit hebben kunnen ontmoeten. Alle moeders met een kindje in hun hart of in de hemel. En aan iedereen die verlangt om ooit moeder te worden. Ik wil ook nog even natuurlijk zeggen dat ik denk aan iedereen die vandaag zijn moeder moet missen. Ik hoop dat je mooie herinneringen vandaag een beetje dichtbij voelen. En wil jij jouw moeder een shout-out geven of een mooi verhaal delen? Een nummer aanvragen wat haar lievelingsnummer is. Dat kan vandaag, want je luistert naar Weekend Request. Daar kun je je request insturen via de NPO Luister app. En dat kan een nummer zijn waar je zin in hebt. Maar dat kan dus ook een nummer zijn speciaal voor jouw moeder. Omdat de hele wereld moet horen hoeveel jij van je moeder houdt. Hoe tof zij is, hoe lief ze is. En dat je dat wil eren met een mooie track. Dat mag vandaag. Je vindt me in de NPO Luister app. Dani heeft me al gevonden. En die zegt, wil je alsjeblieft het lievelingsliedje van mijn moeder draaien? Hit Me Up van Kleine John en Chavante hoor je bij.

0: Phoenix.nl.
1: De situatie soundtrack.
0: Ik heb breaking news. Mocht je het nog niet gezien hebben, zet je schrap. En ik ben vooral benieuwd aan welke track jij moet denken bij deze situatie. Luister goed. Na 77 jaar verdwijnen de Nibbitzringen. Je gelooft het niet, ik heb het over die chipjes die jij vroeger als kind allemaal zo op je vingertoppen deed om ze vervolgens eraf te eten. En als je nu denkt, ja, lekker boeiend, besef even, de volgende generatie die zal nooit meer zo'n chipjesketting krijgen. Die heb jij vast ook gehad, ik wel vroeger. Zo'n ketting vol met die nibbitsringen, kon je lekker opeten. Ik geef ze nu ook aan mijn kinderen, een van hun favoriete chipjes. Ja, ze verdwijnen gewoon. Het is geen wereldnieuws. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Maar ik ben toch benieuwd hoe belangrijk jij het vindt. Laat het me weten door middel van een situatiesoundtrack. Welke track past bij deze situatie? De nibbitsringen die verdwijnen uit het schap. Laat het me weten via de NPO Luister app. Stuur me een berichtje, stuur me een voice memo. Welke track beschrijft deze situatie?
2: Yo, Russian. Yo, so I'm gonna wanna.

0: met Go Mama een ode aan de moeder van zijn kindje. Hoe lief dat speciaal op Moederdag. En ik vroeg aan jou, de Nibbits ringen verdwijnen uit het schap. Wat is de situatie soundtrack?
1: De situatie soundtrack.
0: Misschien vind je het heel erg, misschien boeit het je helemaal niks. De Nibbits ringen. Ik heb ze veel gegeten, mijn kinderen eten ze ook. Maar ze gaan uit het vak. Als je ze echt heel lekker vindt, kun je ze kopen. De houdbaarheidsdatum is vast nog heel lang, dan kun je ze bewaren. Claire, die zei dit erover.
2: Jamie Joy, dat maakt toch niet uit. Er zijn toch andere ronde chipjes waar je een dropveter doorheen kan steken? Of bestaan dropveters ook niet meer? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, die zijn er nog wel.
2: Lang niet gezien in ieder geval.
0: Maar ik mis nog steeds een situatie-soundtrack. Welke track past bij de situatie? Saba die zegt Nostalgic van Tate McRae. Ik moet dan echt even denken hoor. Is dit een hele oude track? Pas bij de nostalgische Nibbits ringen. Mijn kinderen gaan dit ook echt missen. Een van hun favorieten. Kelly die komt met Single Ladies van Beyoncé. Ja, omdat je die ring om je vinger kan doen, denk ik. Maar PM, ja, daar bij hem zit het diep. Die zegt, er is maar één track. Rest in peace, Nibbits. We laten dit niet los.
3: Ik weet niet of je me hoort. In ieder geval, we wonder. No let it go. Weekend 3.

0: Daily Joy.
1: Het is moederdag en je kunt een normale request doen. Hè? Gewoon tracks waar je zin in hebt. Want het is ook gewoon nog een normale zondag. Maar je kunt ook een track aanvragen speciaal voor je moeder. En dat heeft Angelina gedaan. Die zegt, ik wil graag een shout-out doen voor mijn mama Kim. Omdat ze al 22 jaar de beste mama ooit is. En ook nu mijn vader vorig jaar overleed, gecondoleerd ermee. Heeft ze me zoveel steun gegeven en helpt ze me ook met meebetalen om zijn uitvaart af te betalen. Omdat hij niet verzekerd was. Ook al waren ze al 20 jaar uit elkaar. Shout-out naar jouw moeder, Angelina. Kim, je bent een topmama. En de track die Angelina wil horen, ja, dat is er één die niet mag ontbreken vandaag op moederdag. En hij wordt ook meerdere keren aangevraagd in de NPO Luister-app. Onder andere door Ivo. Maar ook Claire stuurde een voice memo omdat ze deze wil.

0: deze wilde horen.
1: Goedemorgen, Jamie Jory. Ik wens jou een hele fijne moederdag samen met alle moeders die luisteren.
2: Thank you.
1: En ik stuur een virtuele brassa naar iedereen die zijn moeder moet missen of ongewenst geen moeder is. En mijn request van vandaag is Dear Mama van

classic klaarstaan van een artiest die wel eens zijn broer liet optreden, zodat hij meer money kon pakken. Jij mag bepalen of deze classic nog steeds aan is of dat hij moet gaan. Dat zometeen.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je

Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: phoenix.nl.
1: Telegraaf, Geert Wilders, Geen Stijl. Zonder ons, dat Sofie, zouden ze allemaal geen werk hebben.
2: What the fuck is couscous salade?
3: Is het couscous of is het salade?
2: Waar is Soef?
4: Samira, we zijn op werk.
2: Nou?
5: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien & Vara op NPO 3.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards en maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: met mij die ik had een vraagje. Kan misschien waar was je ook nog komen?
1: Wacht, ik hoor je, ik zie je niet, katje.

jaar. En Waar Was Je maakt ook kans op de Phoenix Award Best Song. Je stem kun je uitbrengen op phoenix.nl, want jij bepaalt wie er naar huis gaat met die awards. Ik heb een classic klaargezet. En ik ben benieuwd of jij vindt dat deze nog steeds aan is, of dat hij moet gaan.

hoorde je met Beautiful. En is deze classic na al die jaren nog steeds aan? Of moet die gaan? Er was een tijd waar iedereen echt losging op deze track. Jij waarschijnlijk ook. Maar doe je dat nu ook nog steeds? Je hoorde net een stukje. Was je gelijk aan meezingen? Of dacht je, alsjeblieft niet deze tune? Jij bepaalt of ik hem zo meteen ga draaien. En hoe doe je dat? Door je stem uit te brengen in de NPO Luister-app. App aan als je Beautiful van Akon en Kobe O'Donnell zo wil horen. En app gaan als jij zoiets hebt van nee man. Deze track heeft echt zijn beste tijd gehad. Draai alsjeblieft iets anders, maar niet die. Ik hoor het graag van je. Geschreven berichten tellen voor 1 punt. En voice memo's, die tellen voor 2 punten. Is Beautiful van Akon en Kobe O'Donnell nog steeds aan? Of moet die gaan?

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Bieber met Peaches. En als iemand ooit zegt dat deze track niet meer aan is, ja, dan word ik echt boos.
1: Ah, die poko's aan, aan, aan.
2: Nee, dit nummer is echt een no-go.
0: Ik heb een classic uitgekozen en de vraag aan jou was: is deze classic nog steeds aan of heeft hij zijn beste tijd gehad en moet hij gaan? Ja, Cindy die stuurde dit in de NPO Luister app.
3: Aan, hoe dan ook.
0: Ja, Good Memories stuurt ze er nog bij. Ik zie Cindy vaker in de NPO Luister app en ik heb het idee dat er geen classic is die zij niet meer goed vindt. PM die stuurt sowieso aan. Dit was echt een era en een vibe in de zeros. Dit was gewoon part of our childhood. Ja, dat heb ik ook. Maar niet per se met deze track. En als je nu denkt, ja Jamie Joy, over welke track gaat het dan? Nou, om deze.

eigenlijk als je nu met live beeld kijkt, dan zag je me dansen. En dan denk ik, ja, het is toch wel heel leuk. Je hoort de Beautiful van Akon en Colby O'Donnes. De tussenstand is nu 100% voor aan. Er zijn geen stemmen gekomen voor gaan. En ja, ik dacht toch in eerste instantie wel, ik heb deze tune een beetje gehad. Er zijn veel classics van Akon die echt in mijn hart zitten. Maar dit is er niet één van. Ik ben niet treurig als deze in de prullenbak belandt. Maar ja, wat ik net zeg, ik was er wel op aan het dansen. Goed, jij kunt nog steeds je stem uitbrengen, want jij bepaalt of ik hem zo ga draaien of niet. Ben jij het eens met iedereen die tot nu toe op aan heb gestemd? Ja, dan stem je ook aan in de NPO Luister app. Maar wil jij voorkomen dat deze tune zo gedraaid wordt? Dan app je gaan. Geschreven berichten tellen voor één punt. En voice memo's die tellen.

0: tussenstand waren de stemmen 100% voor aan. Maar dat is niet zo gebleven. Demi die stuurde nog, ik vind dat hij moet gaan. De dochter van Cindy stuurde dit.
1: Ga met die banaan.
2: Helemaal eens, Jimmy Joy. Dit nummer kan straight de trash in.
0: Ja, en je hoorde Anthony. Dat komt een beetje omdat ik zei dat dit... Ja, ik ben niet meer heel erg fan van deze tune. Maar het gaat niet om wat ik vind. Het gaat om wat jij vindt. Alicia, die zorgde ervoor dat team aan niet veel stemmen verloor. Want die stuurde aan. Of het nummer nou zijn tijd heeft gehad of niet. Als je hem hoort, dans je sowieso. Cindy, wat vind jij van Beautiful?
3: Nee, het mag nu wel echt wel gaan. Die tijd is geweest. En er zijn veel mooiere nummers. Ook andere classicers van vroeger. Die het veel meer doen dan nu eigenlijk.
0: Oké, nou we gaan er nu achter komen. Want het is echt heel spannend. Het is een beetje 50-50. Is Beautiful van Akon en Kobe O'Donnell nog steeds aan? Of moet hij gaan?
4: Gaan.
0: De prullenbak in. En dat is niet heel vaak voorgekomen sinds ik dit spel speel. Even kijken hoor. Onder andere Shakira met Hips Don't Lie zitten erin. Crocodile, Coco. En dus nu ook officieel Beautiful van Akon. Maar dan moet er wel wat anders voor in de plaats komen. Wat zou je graag willen horen?
3: Nou, dat laat ik aan mijn dochter over. Dus ik geef even de telefoon aan haar. Dus wat wil jij graag horen, Sabria?
1: Zonder wel lang Matja Coco.
0: Ah, dat is jouw lievelingsartiest, hè?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Omdat ik ben fan van hem.
0: Ik vind dat zo schattig. Je vraagt hem vaker aan en ik ga me met alle liefde voor je draaien.

En zometeen heb ik een plek vrij voor een artiest die we nog niet draaien, waarvan jij vindt hij of zij is zo hard. Die moet gehoord worden op Funnix. Stuur jouw Fresh From Friends request in via de NPO Luister-app. Wie moet het worden? Welke artiest moeten we draaien?

Dekker hoorde je bij Funnix met Jij Hebt Mij. Gentle stuurt in de NPO Luister-app gezegende moederdag voor alle moeders. Ook voor de moeders daarboven. Graag Vlinder van Jonna Fraser. Rest in peace, mama.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: Zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hermanos! Ja, dat

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn.
3: Rapper Donnie weet wel hoe.
2: Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
4: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
5: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
6: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
4: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op CNN.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards en maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga naar funx.nl/awards.
2: Welke artiest die we nog niet draaien, moeten we wel draaien? Laat het weten in de NPO Luister-app. Amy Grace ESB, hoor je nu.

voor een Fresh from Friends request. En als je dat nog niet kent, dat is dus een plekje speciaal voor een artiest die we nog niet draaien op Van X, maar waarvan jij denkt, hey, hij of zij moet wel gedraaid worden. Iedereen moet hem of haar horen.

0: En als jij nu zoiets hebt van, hey, ik ken ook een artiest. Ja, support hem of haar. Of het nou je zusje, je bestie is, een buurjongen. Maakt niet uit. Iemand die je op social media hebt gevonden. We moeten elkaar supporten. En dat kan je hier doen bij de Fresh from Friends. En Ginairo, die heeft dat ook gedaan. Want die heeft een tune. Hij appte in de NPO Luisterapp. Deze zet me in de in versnelling 6. Kreeg er nog een voice memo bij.
1: Deze tune laat me altijd doorgaan. En beseffen van je moet doorgaan. Vandaar dat ik hem dagelijks luister op mijn junta.
0: Ja, Stanna heet hij. Ik dacht dat hij hem nog zou aankondigen, maar dat doet hij niet. Van Bastos. Mocht jij deze ook keihard vinden, laat het weten in de NPO Luisterapp. Want wie weet, draai hem wel vaker. Hè? Beetje sport, beetje liefde voor elkaar. De request van Ginairo, Stanna van Bastos.
2: Louis. Liters zijn een

En zometeen krijg je één woord van mij. En dan ben ik benieuwd aan welke track jij moet denken. Denken wij aan dezelfde. Maar eerst de request van Giovanni. Speciaal voor zijn meisje. Die dit weekend zijn verjaardagsweekend heeft geregeld. Jorginho met

song van nu, My Boo, hoorde je. En ik heb een woord voor jou. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde tune denken. Het spelletje wat er is. Je krijgt een woord van mij. En het enige wat ik van jou wil weten is aan welke tune moet jij denken door dat ene woord. De regel is wel, het woord moet voorkomen in de lyrics. Er zijn al een paar cheaters voorbij gekomen de afgelopen weken. Nee, dat is de regel. Maar meer is er ook niet. Ik ga mijn rad draaien en dan gaan we checken welk woord er vandaag uitkomt. Rich. Het woord vandaag is rich. Als in Engels voor rijk. Aan welke track moet jij gelijk nu denken? Welke zing of rap je mee in je hoofd waar het woord rich voorkomt in de lyrics? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. Als je niet weet hoe die heet of van wie die is, zing de tune gewoon, dat kan ook. Ik heb er al een in mijn hoofd, maar denken we aan dezelfde?

0: komen. Ik speel dit spel al meer dan een jaar. En voor het allereerst denkt iedereen in de NPO Luister-app aan dezelfde track als waar ik ook aan denk. Of nou, ik lieg. Er is één persoon die precies nu ik dit zeg, een ander berichtje instuurt. Dus die laat ik stiekem gewoon even achterwege. Sorry. Ah, nog meer. Wat is dit nou? Claire komt ook ineens met Rich van Yo Silvio. Nanda met Get Rich or Die Try. Dit was niet de bedoeling. Ik was zo blij. Want Sharika, Linguenda, Charisse, iedereen dacht aan dezelfde track als ik. Dus als je nu nog iets in je hoofd hebt, hou even op met typen alsjeblieft. Zometeen mag je weer berichtjes sturen. Want ik was net zo blij dat we allemaal aan dezelfde track dachten bij het woord Rich. En Linguenda heeft er mooie woorden voor.
1: Goedemorgen Jamie Joy. Allereerst natuurlijk een ontzettend fijne moederdag gewenst. En in het
0: Dankjewel.
1: Kader van moederdag. En wij vrouwen die ons ontzettend rijk mogen voelen, denk ik, met onze kinderen, dochters, zoons. Past daar natuurlijk maar één liedje bij. Na, na,

0: Ik zou heel graag een liedje willen aanvragen, omdat mijn mama er altijd voor zorgt dat ik niet alleen ben. En ze is er altijd voor mij. En omdat ik zo van haar hou, zou ik heel graag een liedje willen aanvragen.
1: Haal me vast van Bokkesam en Brian MG. Hoor je speciaal Fernanda, zo lief van haar dochter.

Architects met Party and Bullshit hoorde je bij Funnix Weekend Request. En zometeen de request van Justin. Mama Sorry van Keizer, speciaal voor Moederdag. Maar eerst Norden en Chip Charles met

Jij hebt mij nodig. Ik heb jou niet nodig. Die nee, kom hier zitten. Je kan zitten, je kan zitten, je kan zitten. Je kan zitten, je kan zitten, je kan zitten. Jij hebt mij nodig. Ik word een kick bij nu. Maar je moet begrijpen dat je bent solo.

0: Check ze, baby. En zeg me nog een keer wat je vandaag hebt gezegd of gisteren hebt gezegd. Weet dat het niet klopt. Je liegt of je jokt.
1: Enjoy. Weekend Request.
2: Ik ben de laatste paar requests van deze ochtend aan het inplannen. De tijd is voorbij gegaan. En Timothy die stuurt in de NPO Luister app. Mijn broer die is aan een fietsreis begonnen naar de grens van Iran om geld in te zamelen voor

voor mensen die vervolgd worden in Iran. Hij is vanaf Staphorst gisteren begonnen. 5500 kilometer legt hij af. Kunnen jullie mij misschien helpen om te zorgen dat hij wat meer volgers op Instagram krijgt en zo meer geld kan inzamelen? Hij wil niet bedelen, maar hij wil gewoon een shout-out naar zijn broer en wat meer shine voor hem. Dus echt super tof initiatief. Ga het even checken op Insta. @cyclingtomyroots. En de 2 is een 2. Support deze broer van Timothy. Ivy die stuurde nog een lief berichtje in voor Moederdag.

Ik wens jullie ook nog een fijne moederdag. Ik ga er zo weer vandoor, maar blijf vooral hangen. Want je krijgt natuurlijk nog heerlijke tunes. En ik heb nog wat requests ingepland. Die van Cindy, die hoor je nu.

0: Phonics, what up, what up, what up? Mano hier, a.k.a. Obi Silence. Ik wil graag Jay Koppig uit Su aanvragen voor mijn lange jongen binnen. Je weet zelf, free langa. Jullie weten hoe het is.
1: Silence, zet dat laat op je fucking face, man. Kill you!

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Chanel.

0: deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085-400-8484. App ons 06-8288-786. Of check istanbulhair.nl.
1: Hermanos!

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
4: De wereldorde verandert in razend tempo.
5: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
6: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Disting.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 8484. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Telegraaf, Geert Wilders, geen stijl. Zonder ons als Sofie zouden ze allemaal geen werk hebben.
3: What the fuck is couscoussalade?
4: Is het couscous of is het salade?
5: Waar is Soef?
6: Samira, we zijn op werk.
5: Nou?
7: Mokro's, vanavond om 15:15 bij Bien & Vara op NPO 3.
8: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
9: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
10: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
8: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:30, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos!

0: Matt Spintonel. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barren.

0: maken bij jou thuis. Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.
2: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
3: Ik ben verscholen getrapt.
4: Hoe ga je ouders dit vertellen?
3: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
5: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
6: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
7: Ik doe toch mijn fucking best!
2: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow, stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.
2: Ja, zometeen komt Broederliefde jouw kant op met Maak Me Niet Heet, maar eerst Jack.

0: broederliefde hoor je met Maak Me Niet Heet. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
3: De JMI Show.
0: 10 mei op deze mooie zondag. En het is ook nog eens Moederdag.
2: Ja, hallo. Een hele fijne Moederdag voor alle moeders die nu aan het luisteren zijn. Ja. Maar ook de oma's, de vrouwen die zwanger zijn en nog moeder aan het worden zijn of gaan worden. Hoe je dat ook zegt. En laten we niet vergeten de mannen die een dubbele rol op zich nemen. En ook een moeder zijn voor hun kinderen.
0: Wauw. Er wordt een keer aan de mannen gedacht. Dat vind ik echt zo mooi.
2: Dat vind ik zo mooi.
0: En ook door de vrouw. Hè. Dat vind ik echt... Compliment aan jou.
2: Er zijn genoeg mannen die ook een beetje een moederrol, of totaal een moederrol op zich nemen.
0: Ja, omdat het soms ook gewoon niet anders is, natuurlijk. Maar goed, op een dag als deze, moet ik als kind zijnde ook wel eens denken aan de keren dat ik mijn moeders leven zuur heb gemaakt. Ik was niet per se een super stout kind, maar ik heb wel hele stoute momenten gehad, hoor.
2: Oh, dat geloof ik best. Die heb ik ook gehad. En ik heb de meest heftige straf gehad.
0: Ja?
2: Die er zijn, ja.
0: Oh, wat
2: jij
0: dan?
2: Jij niet?
0: Ik heb ook...
2: Ik heb zelfs een keer... Deze was echt mentaal, hè. Had mijn moeder een vuilniszak in haar handen. Moest ik zelf het speelgoed oprapen uit mijn kamer en in de vuilniszak doen, zodat ze het ging weggooien, omdat ik gewoon brutaal was geweest. Ik had een grote mond.
0: Hey, deze is mentaal.
2: Ja.
0: Dus
2: en
0: wel ik
2: mocht
0: sterk,
2: niet kiezen
0: hoor.
2: Wat wel, wat niet, hè. Alles moest erin.
0: Oh, dat vind ik wel een sterke van je moeder, hoor.
2: Ja, ik heb gejankt.
0: Oh my goodness.
2: Jij?
0: Ik heb heel veel. Nou ja, ik kom uit een tijd dat je nog wel eens een corrigerende tik kreeg, weet je wel? Dat het
2: een
0: nog een soort van kon. Ja. Alleen, soms kreeg ik een hele dictée, zeg maar.
2: Hè? Hoe dan?
0: Heb je wel eens gehoord van de lettergrepenpakslaag?
2: Nee, doe eens voor.
0: De lettergrepenpakslaag, je weet niet waar dat is.
2: Nee.
0: Oh ja, de mensen die dit hebben gehad. Als jij dit hebt gehad en je luistert nu, dan snap je wat ik bedoel. Dat is bijvoorbeeld, stel je voor, je moeder zegt... Je mag niet van deze fles cola drinken. Nou ja, maar dat is niet de reden om een lettergreep op een slaat te krijgen. Maar stel je voor, ik noem een stom voorbeeld. En je doet dat toch en je wordt betrapt.
2: Ja.
0: Dan krijg je die klappen op deze manier. Ik zei je toch dat je niet die fles moest pakken. Zeg maar zo.
2: Die heb ik ook gehad. Ja,
0: ik lach. Hey, luister, we promoten natuurlijk geen corrigerende tikken meer. En het is niet iets meer van deze tijd. Maar ik moet zeggen, de keren dat ik het kreeg, verdiende ik het.
2: Oh,
0: en die lettergrepen, pakslagen, die is me goed bijgebleven.
2: Ja, maar straffen zijn niet alleen pakslagen. Het zijn ook andere dingen.
0: Ja, dat is waar.
2: Het kan heel mentaal gaan ook.
0: Ja, dat is
2: ook zo. Zeker.
0: En maar die straf van je moeder is ook niet slecht.
2: Nee, ik heb er genoeg voor je, hoor. Ik kom straks nog één.
0: Oh, ja, maar ik wil niet alleen die van jou hebben. Ik wil ook van degene die nu met ons aan het luisteren is en denkt van... ik heb me ook wel eens misdragen en de straffen waren ook niet per se lekker of zo. Laat ons alsjeblieft even weten wat de meest heftige straf is die jij ooit van je moeder hebt gekregen. En we weten, het is natuurlijk met liefde. We begrijpen allemaal hoe of wat. Maar deel het even lekker met ons in de

0: die je ooit van je moeder hebt gekregen. Nou, je kon het laten weten in de NPO Luister app.
1: Sarah zegt, mijn moeder pakte gewoon de wifi-kabel mee naar werk toen ik slechte cijfers had. Ik dacht echt dat mijn leven voorbij was. Ja, dat kon vroeger natuurlijk ook nog, hè?
0: Jezus, een goeie inderdaad.
1: Ja, dat kan nu niet meer.
0: Je kan gewoon die modem meenemen. Is klaar, is afgelopen.
1: Ja, oké, dat is waar.
0: Afgelopen, maar ja.
1: Dan moet je alles weer opnieuw instellen.
0: Moet je ook zin in hebben.
1: Ja.
0: Joes zegt, ik moest een hele zomer binnen blijven omdat ik stiekem was gaan chillen terwijl ik huisarrest had.
1: Oh,
0: die vrouw meende het echt.
1: Dat is ook...
0: Nou, dan is Zoeher er eigenlijk goed vanaf gekomen.
1: Wat dan?
2: Ik had straf van mijn moeder. Ik moest één dag in mijn kamer zitten en ik had mijn telefoon en iPad helemaal kapot gemaakt.
1: Dat is wel,
0: Dus hij is er, Zoeher, je bent er goed vanaf gekomen, want Joost heeft de hele zomer bijna binnen moeten zitten.
1: Ja, Tarzan die zegt, toen ik een jaar of 7, 8 was, had ik fuck you tegen mijn moeder gezegd. En het was meteen 5 voor 12. Pak slaag, helemaal verdiend. But I still love you, mom. Mom, I love you.
0: Oh, Tarzan zegt, mom, I love you. Nou, dat vind ik
1: dat
0: vind
1: is echt
0: dat vind
1: lief.
0: Ik echt super, super.
1: Ik heb ook wel een keer wat meegemaakt. Wat ik me
0: je hebt genoeg straffen gehad.
1: Ik heb heel veel straf gehad. Maar deze is me altijd bijgebleven. Ik had voor Valentijnsdag in groep 4 van een jongen oorbelletjes gekregen. Maar ik durfde dit niet aan mijn moeder te laten zien.
0: Ja.
1: Dus ik had het stiekem verstopt in mijn tas. Nu had ze het gevonden en toen was ze zo boos geworden. En weet je wat ze toen heeft gedaan? Toen heeft ze me naar school teruggebracht. Moest ik die oorbellen aan de jongen teruggeven. En zeggen dat ik nooit iets mag aannemen. Maar dit klinkt heel makkelijk.
0: Ja.
1: Maar je moet je nagaan dat je voor dat jongetje staat. En die oorbellen teruggeeft. Terwijl je vond die oorbellen super mooi. En je was verliefd op dat jongetje.
0: En hoe oud was je?
1: Ik zat in groep 4.
0: Wat bedoel je, bent verliefd? Je gaat die oorbellen aan zijn ouders teruggeven zelfs.
1: Nee, ik moest het aan hem teruggeven.
0: Ja, nee, ik snap je moeder.
1: Ik heb wel geleerd dat je nooit meer wat van een man zomaar moet aannemen. Dus het was een goede les.
0: Oké, okay, dus...
1: Maar dat was een heftige straf.
0: Dus de ware van Mai, als je dit nu hoort, je hoeft er niks te geven, ja?
1: Nee, mijn moeder laat me terugkomen.
0: Nou, zal ik een laatste doen dan?
1: Let's go.
0: Setje, die zegt, mijn moeder was vader en moeder tegelijk en kon zo goed dreigen dat het meestal al genoeg was. Maar één moment vergeet ik nooit meer. Ik moest thuis zijn zodra de straatlampen aangingen. Eén keer was ik 2 uur te laat. Kom ik thuis, ik zie haar overdreven, oh jee, een mes opwarmen.
1: Wat?
0: Oh my god. Ik wist gelijk hoe laat het was en ze rende achter me aan door het hele huis. Uiteindelijk bleek ze gewoon de liefste moeder ooit en heb ik daarna nooit meer klappen gehad.
1: Ja, het is ook een beetje bang maken, hè? Zodat je het nooit meer doet. Dat is het.
0: Dat is ook. Maar eigenlijk is dat ook wat het is. Mijn moeder was trouwens ook echt een meester. Maar dat klinkt misschien een beetje raar om te zeggen. Maar ze was in ieder geval supergoed in het gevoel geven dat we pak slaag zouden krijgen, maar het dan niet geven, zeg maar.
1: Ja, precies. Die ken ik wel.
0: Nou, hoe dan ook, we weten, alle keren dat we straf hebben gehad, is het gewoon puur uit liefde van onze mams, toch?
1: Ja, zeker.

Dit stinkt samen met Moratorium met Mansory. De vriendin van Wout wil iets geks doen met zijn zaad. Ja, wat dat is hoor je zo. Tijdens Barkie of niet Barkie. Maar goed, eerst Chief met Lieg tegen mij. Dit is Phonics.

0: Gunna samen met Chris Brown. Hoor je met WGFT. Ja, en ik ga niet zeggen wat die afkorting is, want ik vind het een beetje heftig voor die tijdstip. Wat zou je doen als jouw partner vraagt aan jou: mag ik jouw zaad bewaren?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dit nou Barkie, dus normaal? Of niet Barkie helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Wout.
0: Ja, Wout heeft dit naar ons gestuurd. Hij zegt: hey guys, mijn vriendin wil dat ze recht krijgt om na mijn dood mijn zaad te mogen gebruiken om kinderen met mij te krijgen. Ik vertelde dit tegen mijn moeder en ze verklaarde haar voor gek. Is mijn vriendin Barkie of niet Barkie?
2: Oh, maar deze.
0: Ja, dus even voor context. Zij heeft zoiets van: stel, we hebben nog geen kinderen voordat je overleden bent.
2: Ja.
0: Dan geef je me de toestemming om ja, jouw zaad te gebruiken, om alsnog kinderen te verwekken als je er niet meer bent.
2: Kijk, het klinkt ergens heel raar, maar het klinkt ook ergens heel lief.
0: Romantisch bedoel je?
2: Ja, want ze wil dus blijkbaar, als hij er niet is, nog steeds zijn kids. Maar ja, zou je kids dat aandoen dat ze geen vader meer hebben?
0: Ja, dat is eigenlijk waar je wel meteen voor kiest, hè?
2: Ja.
0: Ja, die vind ik ook wel heftig, hoor.
2: Er gaat heel veel door mijn hoofd heen.
0: Ja, ik vind hem pittig.
2: Ja.
0: Ik vind hem net tussen de lijn van wat lief. Of wat
2: gek.
0: Maar ook wat psycho, zeg maar. Ja. Dus ik snap dat dit een Barkie of niet Barkie is.
2: Ja, dus de vriendin van Wout wil toestemming om na zijn dood zijn ingevroren zaad te gebruiken om alsnog kinderen van hem te krijgen. Is dit nou Barkie of niet Barkie? Deel jouw mening en oordeel in de NPO Luisterapp. Laat ons even weten wat jij hiervan vindt, want ja, wij komen er nog niet helemaal uit.
0: Nee.

0: hiervan genieten, jongen. Maar goed, even terug naar de orde van de dag. De vriendin van Wout wil toestemming om na zijn dood zijn zaad in te vriezen. Om te gebruiken om alsnog kinderen van hem te krijgen. Ja, wat vind je hiervan, hè?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Aaltje die zegt niet Barkie. Heeft die guy geld of zo? Hahaha. Waarom zijn jullie mannen altijd daarop uit? Ik begrijp het niet. Misschien ja, maar, houdt ze gewoon heel veel van
0: maar
2: hem.
0: Maar eerlijk, waarom zou je de zaad van een skere keel willen dan?
2: Omdat je van hem houdt. Omdat je zijn baby's wil. Omdat je gewoon kinderen van hem wil.
0: Jij bent toch goed voor deze wereld. Even kijken, ik heb Suleiman.
3: Nee, dit klinkt wel echt niet Barkie, man. Waarom moet ze dan wachten? Ze kan toch gewoon kinderen nemen? Als hij nog gewoon leeft nog. Waarom moet ze wachten tot hij overleden is en dan nog even goed die zal... Nee, man, dit is zeker niet Barkie. Dit is meer creepy, ouwe.
2: Ja, maar misschien tot die tijd hebben ze nog niet besloten om kinderen te hebben.
0: Ja, kijk, zij bedoelt het natuurlijk. Stel dat hij overleden is en ze hebben nog geen kinderen. Ja. Dat is een beetje meer het idee.
2: Ja, Najo A zegt, dit klinkt wel een beetje gek hoor. Waarom zou je nu al denken over kinderen krijgen als iemand dood is? En het is maar zijn vriendin nog. Stel je gaat uit elkaar en ze mag het zaad alsnog gebruiken. Nee man, niet Barkie voor mij.
0: Hé, maar zou dit opgelost worden als ze getrouwd zijn? Stel dat ze getrouwd zijn, heeft ze dan vanzelfsprekend recht daarop?
2: Weet ik ook dus niet.
0: Nou, dat vind ik wel goeie. Die moeten we een keertje uit gaan zoeken.
2: Maar ik snap wel wat Nigel zegt. Waarom zou je het hebben over iemands kinderen als diegene dood is? Straks maakt ze hem dood. Ik heb niks gezegd.
0: Nee, wauw. Oké, dit gaat
2: dit is
0: veel
2: heel
0: te,
2: raar.
0: Dit gaat super, super.
2: Ja, Nigel maakte even iets in me wakker.
0: Nou, Stefan, die heeft dit te zeggen.
4: Sowieso in deze tijden is zij gewoon Barkie.
0: Wat?
4: Het is hosselen dood tegenwoordig, joh. Dus dat is ook een hossel, toch?
0: Ah, ik weet hoe dat komt. Hij heeft nog een voice memo gestuurd en dan zegt hij dit.
4: Ja, betreft die Barkie en niet Barkie. Ja, waarschijnlijk heeft hij wat te bieden, toch?
0: Snap je?
2: Oh, hij denkt het ook al.
0: Hij denkt, hij heeft gewoon een beetje money, dus...
2: Oké.
0: Okay. Ilana zegt gewoon Barkie.
2: Hmm.
0: Oh, wat had ik Ilana eigenlijk willen spreken? Want ze stuurt het nu pas in, dus ik had haar niet even kunnen bellen. Tussen.
2: Maar ik vraag me af, hè. Dus je ziet hier, alle vrouwen die denken voornamelijk van ja, ze houdt gewoon van hem en jullie mannen willen komen met, ze doet het voor het geld.
0: Ik ga niet jullie mannen zeggen. Vind jij dit normaal dan?
2: Ik vind het niet normaal, maar ja. Ilana zegt nog, stel hij krijgt een hartstilstand. Ja, dan is het gewoon Barkie. Dan is je man ineens weg.
0: Ja, maar wil je dan je kind...
2: Ja, ik snap het ook.
0: Een leven geven
2: een
0: zonder
2: raar.
0: Zijn vader?
2: Ja.
0: Die ja, vind ik een raar. Beetje heftig. Dan ben je alleen maar met jezelf bezig en niet met het kind.
2: Ik denk wel dat we een uitslag hebben, Jay.
0: Ik weet wel zeker dat we een uitslag hebben. Ik weet alleen niet of we er klaar voor zijn.
2: Oh. Hoezo?
0: Nou, gooi er maar in, zou ik
2: zeggen. Oké, de vriendin van Wout...
0: Ja?
2: Wil na de dood van haar vriend zijn ingevroren zaad gebruiken om alsnog kinderen van hem te krijgen. Is dit Barkie of niet Barkie? Met 80% van de stemmen is dit...
1: Niet Barkie.
0: Nee, ja.
2: Toch
0: nee,
2: niet.
0: Nogal wieders, sorry hoor. Ik vind dit zeker niet Barkie. Ik heb me ingehouden, nou doe ik het niet meer. Ik vind dit crazy.
2: Ja, dus stel als je vrouw dat tegen jou zou zeggen, wat zou je dan zeggen?
0: Ik heb kinderen met mijn vrouw.
2: Ja.
0: Dus dat hoeft helemaal niet meer.
2: Misschien was... Oké, okay, never mind. Dit is een heel raar onderwerp.
0: Ja, ja. Maar hé, we zijn eruit. Dat is uiteindelijk wat telt.
2: Niet Barkie.
0: Ja, precies. Zometeen Controlando van de enige echte Jay Joss. En Maai en ik hebben nog leuke dingen te bespreken. Wat die dingen zijn, deel ik zo met je. Maar nu ga je luisteren naar Dior en Kaya Imani met Mabou. Uiteraard op de beste radiozender van Nederland.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.

Camila Cabello met Don't Go Yet. En dat zeg ik ook tegen jou, Don't Go Yet. Want zometeen hoor je wat er aan de hand is met het woord 6-7. Daar gaat namelijk iets helemaal fout mee. Je hoort het zo.

0: op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: www.phoenix.nl.
1: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
2: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.
2: Er gaat iets helemaal mis met 6-7. Er gaat echt helemaal fout. Wat het precies is, hoor je zo meteen. Eerst KM.

0: Lisa, am emețit o stamina!
1: Jay and Mahi.
2: The Jay and Mahi Show.
3: Jay, ik heb me toch weer iets op het internet gezien.
0: Mevrouw, jij vindt altijd iets.
3: Ja, ik vind het fantastisch, het internet.
0: I know.
3: Er was dus een vrouw die haar baby, haar kindje, dus gewoon 6-7 heeft genoemd.
0: Is toch bizar?
3: 6-7.
0: Is toch bizar?
3: Ja.
0: Maar gewoon als één geheel of een soort van tweedelig? 6
3: nou,
0: voornaam, 7 tweede naam.
3: Luister maar even, kijk maar.
4: So I named my baby 6-7 and this is why. So firstly, his name is not 6-7. His first name is 6. His middle name is 7. That way it's versatile. When he's older, he can go by 6, which is such a cute name. Or he can go by 7, which is also a really cute name.
0: Ooh.
3: Ja, en dan moet je nagaan dat je achternaam misschien nog 8 is. 6-7-8. Sorry. Maar dit kan toch gewoon niet?
0: Hé. Hey. Ja, maar als ze het zo uitlegt, ik vind het nog steeds een beetje vreemd, maar het is... 6 is niet eens zo'n gekke naam.
3: Ja, en 7 zou wel kunnen, maar omdat 6-7 is nu een heel dik 6-7. En nu, je gaat gepest worden op school.
0: Ja.
3: Je zorgt er gewoon voor. Ik had toevallig laatst ook bij mijn ouders in de straat, was er een kindje geboren. En er stond een heel groot Lodewijk is geboren. En ik dacht van,
0: maar wat is
3: kom
0: mis
3: op.
0: Met, wat is er mis met Lodewijk?
3: Anno 2026. Gaan we dan nog terug naar de prehistorie om je kind Lodewijk te noemen? Ja.
0: Waarom kan je je kind wel David noemen, wat ouder is dan Lodewijk?
3: Ja, maar David.
0: Maar geen Lodewijk.
3: David heeft nog een frissere imago of zo. Lodewijk. Lodewijk. Nee. Dat gaat er bij mij echt in.
0: Jij bent echt te grappig voor woorden. Oké, wat is nog meer een naam wat niet, echt niet kan volgens jou?
3: Ja,
0: dan?
3: Ik zou bijvoorbeeld mijn kind deze dagen ook geen Shaniqua meer noemen of zo. Je kind gaat toch gepest worden? Oké, Shaniqua. Je weet toch?
0: Oké. Zo.
3: Er zijn sommige dingen, zijn misschien van cultuur en geloof echt een bekende naam. Maar ik denk gewoon een beetje na van, dit kan niet meer. Ik ga een hele erge noemen. Ik had een meisje in mijn dansles vroeger. Ja? Ze heette Kokkie.
0: Oeh, ja, maar Kokkie is een normale naam.
3: Ze wijnen om die Kokkie elke dag.
0: Wauw.
3: Ja, zo werd ze wel gepest.
0: Wauw.
3: Ja, dus er zijn heel veel namen die gewoon... ik weet het niet. Het is ook vandaag moederdag. Dus ik denk, er zijn heel veel moeders die gewoon zwanger zijn... en nog een naam moeten verzinnen. Laten wij die moeders gewoon even een handje helpen, Jay. Vind je niet? En dan even namen benoemen met z'n allen... die gewoon anno 2026 echt niet kan... en die je niet aan je kind moet geven.
0: Oké, dus wij zijn op zoek naar namen die niet meer kunnen anno 2026.
3: Ja. Doe dat gewoon niet.
0: En om te beginnen, zeg jij, Kokkie, die moet eruit.
3: Kokkie moet eruit. 6-7 kan ook niet.
0: Nou, oké. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En eventjes om een beetje kracht, om te onderstrepen wat Maaie heeft gezegd. Kokkie kan echt niet.

0: Welke naam kan je je kind anno 2026 echt niet meer geven? We vroegen het aan jou in de NPO-luisterapp.
1: Ja, en Dennis zegt iets wat ik al heel vaak heb gezegd. En ik ben blij dat ik, ja, dat ik het nu mag herhalen doordat Dennis het zegt. De naam Dick.
0: Oh ja.
1: Vroeger was dit gewoon een normale naam, zegt hij. Maar nu ben je echt de lul. En het is grappig, want figuurlijk en letterlijk ben je dan de lul. Ja.
0: Lucas, die zegt ook Roderick als je kakker bent. Roderick. Ja, die
1: Roderick.
0: Snap ik wel.
1: Ja, maar toch heb ik niks tegen Roderick, snap je?
0: Ja, het kan nog net. Want namen evolueren, weet je wel.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Dat bijvoorbeeld zo'n oude naam, net als Roderick, die zo kakker is. Ja, op een gegeven moment, jaren later, ja, het doesn't make any sense.
1: Het is ooit Rick geworden.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Het is ooit Rick geworden. Wauw.
0: Wow. Hoe heet het? Sanjana die zegt aesthetic, Sunday, November, cherry, blue. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Zijn dat gewoon namen?
0: Ja, blue. Blue Ivy.
1: Sanjana, zijn dat echt namen?
0: Je hebt toch ook Noord?
1: My bad, zegt ze.
0: Ja.
1: Dat is grappig dat ze dat zeggen. Want dat is toch wat Drake zegt in de track. I only love my bad and my mama.
0: Ja.
1: Dat is de tweede naam van zijn zoon.
0: Oh, my bad.
1: Ja.
0: Wat
1: in welke track is dat ook alweer? God's plan.
0: Ja.
1: Nou, wat hebben we nog meer in de NPO-luister?
0: Modi zegt, ik kende ooit iemand die Rolex heette. Kan gewoon niet serieus genomen worden later, man.
1: Sang. Ja, dat is dat wel ghetto, wel. Man. Met alle respect, hoor. Niks mis met ghetto in general, maar come on, man. Jay zegt, niet ik, hè, een andere Jay, die zegt, ik hoorde laatst iemand die zijn kind Lolo had genoemd. Ja, maar dat is omdat dat kind niet luistert, toch?
0: Je bent een Lolo. Maar dat is iets Antilliaans, toch?
1: Ja, dat is een scheldwoord voor eigenlijk een soort van de grovere versie van lummel.
0: Nou, ja. Maar even over Antilliaanse namen gesproken.
1: Waarom moeten we dit doen?
0: Ja, want jij bent natuurlijk half Antilliaans.
1: Ja.
0: Kan je even met je zusters en je broeders praten? Want die Joanne Lee en al die namen die aan elkaar worden geplakt. Hoe zit dat nou precies?
1: Nou, heel veel mensen vanuit Curaçao moet ik dan zeggen. En ik denk dat de andere eilanden dat ook misschien wel gedeeltelijk hebben. Wat een soort tendens is, of een trend is heel vaak, is dat de vader en de moeder een deel van hun naam pakken en dat fuseren tot één naam. Stel je voor, wij hadden dus nu een kind gehad. We zijn allebei van Curaçao bijvoorbeeld. Ja. En dan hadden we ons kind Jemai of Jay genoemd bijvoorbeeld.
0: Wauw. Dat is ook crazy.
1: Dat is... Ja, de ene keer pakt het goed uit, de andere keer niet.
0: Ja, want bijvoorbeeld de naam Sontje. Die komt van?
1: Nee, maar Sontje is weer een afkorting van een andere naam. Dan heet je Eriksson en dan noemen ze je Sontje.
0: Sontje, ah.
1: Snap je?
0: I get it.
1: Dus dat is weer wat anders.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Want dat ik kan heel afkorting. Vaak die namen niet onthouden, omdat er zoveel...
1: Ja, het grappige is, we maken de moeilijkste namen op Curaçao. Ja, we dwalen een klein beetje af. Maar we hebben ook alleen maar bijnamen voor elkaar.
0: Mm.
1: Rosa Belen zegt Mercedes. Ja, die naam
0: Mercedes, dat is echt een strippernaam. Dat is echt een strippernaam.
1: Anisha komt met eentje en ik weet niet. Anisha zegt Johnny moeten we niet meer.
0: Johnny. Ik snap hem wel.
1: Ja, vind je?
0: Ja. Oké,
1: ik weet hem. Dit is de laatste die we zeggen.
0: Oké.
1: Claire komt met eentje. Ik snap echt, inderdaad. Als je je kind zo nog noemt in deze tijd, dan ben je echt een gemene vader of moeder. Als je je kind Adolf noemt.
0: Dat kan echt niet.
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Dat kan echt niet.
1: Nee. Dave kan gewoon. Tams ook. Met Raindance. Hier op Phonics.

Rashi Trax, Party and Bullshit. Ja, je hebt het hier gehoord op Phoenix uiteraard. Wij gaan vandaag iemand trakteren op een maaltijd. En helemaal gratis. Dus blijf luisteren als je vindt dat we jou moeten trakteren.

0: luistert naar Phonics. Dit zijn Lil Kleine en Jonah Fraser met Fashion Week. Ambo. Hey Mai.
1: Ja.
0: Heb je al een beetje trek?
1: Natuurlijk.
0: Heb je trek, meisje?
1: Heel erg.
2: Wat eten we vanavond?
3: Sushi.
4: Pizza.
3: Pasta.
4: Kebab.
2: Jij bepaalt. Phonics betaalt.
1: Ja, natuurlijk. Wij mogen vandaag iemand weer blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen, Jay.
0: Nee. Daar moet jij wel iets voor doen. Niet heel veel, maar wel iets. Zometeen, tussen de nummers door, hoor je dit geluidje.
2: Bel nu. 0909-3869-3869.
0: Ja, als je dat straks tussen de nummers door hoort, dan weet je dat je mag bellen. Op het moment dat jij belt, is het wel de bedoeling dat je een pitch klaar hebt. Een verkooppraatje waarmee je ons overtuigt waarom jij die gratis maaltijd moet krijgen. Want we gaan het maar aan één iemand geven. Let wel, als we jou bellen, of tenminste als je ons belt en we nemen op, be ready. Wees ready en klaar met je verkooppraatje. En wie weet, ja, wie weet betalen we voor jou wel die gratis maaltijd. In de tussentijd gaan we een paar lekkere nummers draaien. Ik zou zeggen, zet je radio wat luider. En dan hoor je dat geluidje misschien wel, hè? Tot zo.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
4: Ja, je hoorde het alarm afgaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
5: Ja, zeker. En ik zeg je ook alvast, als wij opnemen, wat ik dus binnen een paar seconden ga doen, wees ready met je pitch, zet de radio alvast uit, we gaan beginnen! Waarom moet Phonix voor jou je maaltijd betalen? Hallo?
6: Ja, goedemiddag, met Handa.
5: Hi.
6: Nou, het verhaal is zo. Een paar maanden terug heb ik een aantal boetes gekregen in een stad waar ik niet bekend mee was.
5: Ja.
6: Omdat ik met mijn kindje naar de orthopedagoog moest.
5: Oké.
6: Nou goed. Ik ging daarheen en toen heb ik een keer...
5: Het moet gewoon sneller zijn.
4: Ja.
5: Het moet gewoon beknopter, bam, pat, boom, let's go. Dus de volgende persoon, je bent gewaarschuwd.
4: Dit leek wel een aangifte.
5: Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
7: Omdat de kerk heel lang duurde.
5: Omdat de kerk heel lang duurde.
4: Oh no.
5: Je bent juist extra gezegend, toch?
4: Ja, nu ben je blessed.
5: Wees dankbaar. Waarom moet Phonix jouw eten wel voor jou betalen?
7: Ik heb een hele lange dag werken erop zitten. En ik heb
4: gewoon... Oh,
5: een hele dag werken erop zitten is geen goede reden voor ons om jouw eten voor je te betalen.
4: Nee.
5: Sorry, maar volgende keer misschien beter. Waarom moet Phonix jouw eten wel voor je betalen?
7: Voor moederdag. En ik ben met mijn zoontje op stap.
5: Oh, oké.
4: En wat nog meer?
7: Ja, we gaan lekker bij de Van der
4: Valken
7: eten.
4: Nou, dan gaan jullie al eten. Wat gezellig.
5: Ja, wat leuk. Veel plezier en eet smakelijk. De volgende persoon. Waarom moeten we voor jou je eten betalen? Zeg het eens.
8: Ik heb een enorm zwaar weekend achter de rug. Met een kleine meid. Mijn vriendin is het hele weekend aan het werk geweest. En ik heb enorm veel honger.
5: Oh.
4: Dan had die vrouw van jou wel iets achter mogen laten, toch?
8: Ja, helaas.
5: Dat heeft ze niet gedaan, hè? Deze is dan voor je vrouw.
4: Oh jee. Je kan nog steeds blijven bellen naar 0909-3869-3869.
5: Ja, want dan krijg je een gratis maaltijd als je een goede reden kan vertellen. Ja. Dus waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen? Vertel.
8: Goedemiddag, het is moederdag en we hebben mijn moeders hoofd helemaal heet gemaakt. Dus ik wil het goed maken.
5: Kill, hoezo? Maak je moeders hoofd heet tijdens moederdag?
4: Ik wil echt weten waarom eigenlijk.
5: Ik snap dat niet. Ja. Ik snap dat gewoon niet. Maar goed, we gaan de volgende proberen. Waarom moeten we jouw eten wel voor je betalen?
9: Hoi, goedemiddag, met Lucas.
4: Hallo Lucas.
5: Hey, Lucas, vertel.
9: Hoi. Ik ben aan het werk. Mijn vrouw die heb ik morgen en vanmiddag heel hard gewerkt. En
4: Dit is weer hartstikke lang.
5: Hij gelooft er zelf gewoon niet in terwijl hij het zegt.
4: Ja.
5: Dat is ook belangrijk. Je moet wel met overtuiging.
4: Kom met
5: pitch
4: energy.
5: Geven. Kom op. Oké, we gaan weer. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen? Vertel.
10: Ik ben moeder en ik werk heel hard om kinderen. En ik verdien gewoon.
4: Dan hadden die kinderen het moeten regelen. Wat is dit toch, jongens?
5: Ja, kijk, voor moederdag vind ik een te makkelijke pitch, toch?
4: Ja.
5: Er is vast iemand die hem echt nodig heeft. Misschien de volgende persoon wel. Waarom moet Phonix jouw eten voor je betalen?
11: Omdat ik gewoon al helemaal dronken ben. En ik heb gewoon geen zin om te koken.
5: Ben je dronken? Hoezo ben je dronken dan?
11: Ik heb al 2 gin tonics op.
5: Oh, oké. En ben je met de kids?
11: Nee, maar ik rij niet.
5: Oké. Ik geloof dit
4: Sorry,
5: niet.
4: Maar waarom ben je dronken? Heb je een gelegenheid?
11: Ja, ik heb gewoon even lekker, even gewoon mezelf een friend.
5: Eerlijk, ik kan iemand niet belonen voor dronken zijn, man.
4: Nee, dat is
5: Sorry,
4: waar, maar je hoort het wel dat ze echt dronken is.
5: Nou ja, ik vind het wel leuk dat ze heeft gebeld, dat sowieso.
4: Ja,
5: ik waardeer ieder telefoontje. Maar waarom moeten we jouw eten voor je betalen? Vertel het eens.
12: Hoi, ik ben Davy.
4: Hallo.
5: Nou, je gaat het weer vertellen. Je krijgt nog een keer de kans. Kom maar door.
12: Nou ja, ik zit ook al 2 uur in de auto en ik moet nog zo langs.
4: Maar hoe gaan wij dan die eten betalen? Ja, dat gaat niet.
5: Nou ja. Jongen, ik had wel gehoopt dat we hem nu al zouden hebben, man. Nou, de volgende persoon dan. Waarom moeten wij jouw eten voor je betalen? Vertel.
13: Hallo, nog hoi.
5: Vertel.
13: Ik lig in de scheiding met de vrouw.
5: Oh.
13: En de kinderen, die hadden gevraagd dat ik vandaag wou komen voor moederdag. En dan gaan we nog even lekker wat eten halen om moeder eigenlijk te verwennen. Om toch weer iets goeds te doen voor moeders. En dan hopen dat het weer eigenlijk goed komt.
5: Oh, je wilt goed maken?
13: Na 22 jaar, ja.
5: Ja, ik zeg je eerlijk, ik ga je wel even toch dat, ja, dat, die weet toch, die duw in de rug even gunnen, man.
4: Ja, ja toch ja. wel, hè. Want normaal zou ik zeggen, dan ga je best doen, haal wat. Maar die 22 jaar, of 23, wat zei
5: ja,
4: je?
5: Ja, kijk, dat ding is, liefde gaat door de maag, weet
4: ja,
5: je wel.
4: Ja, dat is waar.
5: Dus als wij, jou, Roy was het, hè? Hallo, sorry, ik hoor je niet.
13: Ja, met Roy.
5: Ja, Roy. Nou, kijk, als wij Roy dus even gewoon helpen om... Ja, een beetje liefde te brengen naar zijn ex-vrouw.
4: Weet je wat, Roy? Kan je me dan één ding beloven?
13: Ja.
4: Doe er dan ook een bosje bloemen bij.
13: Ja, dat heb ik al gedaan.
4: Oh, okay, dan hebben we de juiste persoon
5: geholpen. Ik zou zeggen, Roy, weet je eigenlijk al wat je gaat kopen? Vooral wat voor eten je gaat fixen?
13: Ja, we hebben sushi besteld voor thuis.
4: Oh, oké. Okay. Oh.
13: Ik sta op dit moment sta ik te wachten in de auto en mijn dochter is nou naar binnen. Ze is het af te halen.
4: Oh, maar, ja. maar dan heb je al
5: eten geregeld.
13: Yeah.
5: Wacht even.
4: Dit gaat niet. Dit gaat niet, Roy. Wat doe je nou?
5: Roy, je hebt al eten.
4: Je hebt al eten.
5: Oh my god.
13: Nee, ik heb nog geen eten.
4: Oh maar van wie is die sushi dan?
13: Die sushi? Ja, die is mijn dochter als je nou wat halen.
5: Ja, Roy, ik snap waarom het uitgegaan is.
13: Nee.
5: Grapje. Ja, maar dit vind ik dan niet eerlijk. Ik ga toch de volgende persoon helpen. Sorry, ja, maar...
4: Ik snap je helemaal,
5: flauw,
4: dit is heel raar.
5: Maar het moet gewoon wel eerlijk blijven, weet je wel. Dus als de volgende persoon nog geen eten heeft geregeld... ben ik benieuwd naar jouw pitch. Waarom moet Funix jouw eten voor je betalen? Vertel.
1: Hi, goedemiddag. Met hey. Jullie
4: radio nou, moet vertel. Wel even uit.
1: Ook de radio gaat even uit. Die gaan we nu uitdoen.
5: Ja.
1: Hi, goedemiddag.
5: Vertel.
1: Ik zit hier met mijn adoptiedochter van 11 in de auto. Mm-hmm. Eigenlijk voor de winkel, voor moederdag.
5: Mm-hmm.
1: Want wij hebben vandaag de hele dag ingepakt voor kamp. Want zij gaat morgen dus naar kamp.
5: Mm-hmm.
1: En wij wilden nu eten gaan halen. En toen hoorden we dit op Funix. En toen dachten we, laten we eens gaan proberen.
5: Ja, maar jij gaat het zeggen nu.
4: Waarom moet ik het nou weer zeggen?
5: Ja, omdat ik het gewoon niet weet.
4: Kijk, dankzij... Nee, sorry. Dit vind ik nog steeds geen goede reden.
5: Dit is gewoon geen goede reden. Okay.
4: Ik ben er gewoon
5: de volgende persoon, Anders gaat niemand gewoon eten krijgen.
4: Nee, precies.
5: Heel
4: dat
5: simpel.
4: Kan ook gewoon.
5: Waarom moet Funix jouw eten voor je betalen?
2: Ja, man. Het is moederdag. Ik heb mijn moeder cadeau gegeven. En ik heb niet eens een dankjewel gekregen, man. Ik ga direct naar mijn vriendin toe. Ja, man, nou, ik heb honger nu, toch? Dat is toch wel lekker zijn.
5: Weet je, omdat het gewoon echt zo chaotisch gaat, krijg je hem van mij. Je hebt hem niet helemaal verdiend, maar weet je, door
4: hij heeft ons laten lachen.
5: Ja, vind ik een goeie.
4: Dat is hem.
5: Wie hebben we aan de lijn?
2: Je hebt Richard aan de lijn.
5: Richard, wat gaat het worden, Richard?
2: Wat gaat het worden? Ik mag kiezen ook nog.
5: Ja, mag kiezen!
2: Wauw, ja, maakt niet uit, wat simpel.
5: Oké, weet je wat, denk even na, in de tussentijd draai ik lekker een nummertje en dan kan je aan ons vertellen. Blijf aan de lijn, dan kan je aan ons vertellen wat je wil eten, goed?
2: Is goed.
5: Vandaag is Richard de happy man.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

moeite met je huur of hypotheek betalen? Misschien kun je woonkostentoeslag krijgen. Extra geld van de gemeente voor je woonkosten. Tijdelijk, maar het geeft wel lucht. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Jongeren.070 geeft je gratis advies. Check jongeren.070.nl/geldzaken.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes, luister je nu via de NPO Luister-app.
4: De wereldorde verandert in razend tempo.
5: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
6: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Stel dat je getrouwd bent en je denkt, ja, het gaat eindelijk gebeuren. Maar je partner zegt, nee, ik wil het helemaal niet doen. Ja, wat doe je dan?

0: Je bent getrouwd en eindelijk kan de daad gaan gebeuren. Maar stel dat je partner het helemaal niet wil. Wat doe je dan?
1: Complicated question.
2: Ja, soms zit je met die levensvragen waar je gewoon geen antwoord op hebt. Of dingen die je liever niet met je vrienden of familie bespreekt. En dan kan je gewoon lekker je hart luchten bij JMI.
0: Ja, en vandaag hebben we een complicated question van Joël. Joël zegt, hey JMI, ik ben pas net getrouwd met mijn vrouw, maar ik merk dat zij nog niet helemaal ready is voor seks. Ze kapt het steeds een beetje af of verzint smoesjes om het uit te stellen. Ik probeer chill te blijven en haar geen druk te geven, maar eerlijk, is wel faya hoor. Ik snap dat je niemand kan pushen in zoiets, maar ik zit ook van, we zijn nu getrouwd. Hoe lang moet ik nog wachten? Ik wil niet overkomen alsof seks het enige is waar ik aan denk, maar het is wel belangrijk voor me. Tegelijk wil ik haar ook niet ongemakkelijk laten voelen.
2: Ja, deze is een pittige man.
0: Dit is een hele pittige.
2: Ja, ik vraag me dan af of zij niet van tevoren had gezegd van, hé, luister, we gaan trouwen, maar ik hoef niet per se meteen seks te hebben en misschien gaat het wel even duren.
0: Ja. Ja, maar ik snap ook dat hij denkt van, ja, we zijn nu getrouwd, we zijn letterlijk man en vrouw. Wat zou je nog tegen moeten houden?
2: Ja.
0: Het kan hem ook onzeker maken, hè?
2: Oh ja, dat kan zeker.
0: Dat kan ook. Dus het is, maar ik snap ook wel, als man zijn wil je een vrouw ook niet pushen daarin of zo. Of een ding ervan maken. Komt zo vervelend over.
2: Ja, maar ja. Kijk, ik bedoel, als zij dat niet wil, dan wil ze het niet. Heel simpel is het. Zo simpel is het toch?
0: Dat is het.
2: Alleen, wat moet hij nu hiermee doen, weet je wel? Die vind ik best moeilijk,
0: oh, die
2: man.
0: Die vind ik ook moeilijk.
2: Ik ook moeilijk. Tuurlijk, hij laat al doorschemeren dat hij gewoon respectvol is. En dat hij haar nooit zal dwingen of wat dan ook. En dat hij gewoon chill wil blijven. Maar hij zit er wel mee.
0: Ja.
2: Dus wat moet hij dan doen?
0: Ik denk dat we dit even aan de NPO-luisteraar moeten vragen. Want...
2: Ja, goed. Ik hoop dat jij nu luistert en denkt van, jongens, ik weet het, ik weet het. Laat me jullie gewoon adviseren. Laat me deze guy gewoon adviseren. Dit is wat hij moet doen. Dit is wat je wel moet doen. Als jij denkt, ik kan je wel helpen, laat het alsjeblieft even weten in de NPO-luister-app. Stuur dat gewoon meteen door. Je kan het nu meteen doorsturen. Wij staan ready. En je mag ook een voice memo sturen. Hè? Soms kom je beter uit je woorden als je gewoon praat.
0: Eens.
1: New music. New music. New.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Disting.
0: Zoe Tauran.
2: Boerderliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Joël weet niet hoe hij moet omgaan met het feit dat zijn vrouw nog niet klaar is voor intimiteit. En ze zijn net getrouwd. Complicated
1: question. Naldo reageert gelijk in de app met: vrouwen kunnen nu een berichtje sturen in de NPO-chat om hem te helpen.
0: Wow, wow, wow. Dit is niet de kant die we willen opgaan, Naldo. Nee, nee, nee. We willen juist het huwelijk redden.
1: Mm-hmm.
0: En het niet nog in problemen brengen, zeg maar.
1: Precies.
0: Benjamin zegt, hij moet gewoon echt praten met zijn vrouwtje. Misschien weet ze niet dat hij het zo graag wil.
1: Hmm. Praten is altijd een oplossing.
0: Dat sowieso. Dat sowieso.
1: Maar we need more.
0: Ja.
1: Rebecca zegt, hij kan het beste het gesprek met haar hierover aangaan. Misschien is het een trauma of een angst, waardoor ze niet wil of kan. En wat hij kan doen om hierbij te helpen. Daarbij moet hij ook zeker aangeven dat seks voor hem wel belangrijk is. Misschien niet in hetzelfde gesprek. En dat kan hij toch hoop. En dat kan toch hoop dat de aantrekkingskracht er wel is natuurlijk. Nou, een beetje rare zin, maar ik snap het.
0: Ja, kijk, weet je wat ik heb een beetje? Is het niet iets wat je voordat je getrouwd bent al had moeten bespreken met je man?
1: Ja, dat denk ik dus ook.
0: Zodat je weet van, hé, dit is een challenge waar we in gaan stappen. Dit is hoe ik hierover denk.
1: Ja, en misschien
0: en niet het stilhouden en tot je getrouwd bent en dan pas. Vind ik een klein beetje misleidend.
1: Maar misschien had ze niet geweten dat na het huwelijk er niet zoveel verandert voor haar of zo. En dat ze het moeilijk vindt. Dat kan ook.
0: Ja, maar dan nog moet je toch bespreken dat het bestaat.
1: Ja,
0: denk ik, hè. Maar goed, nu zijn ze al waar ze zijn. Dus, Tarzan zegt eigenlijk hetzelfde als Benjamin. Voer een openhartig gesprek en maak haar comfortabel. Dat vind ik een goeie inderdaad.
1: Ja.
0: Want misschien is ze bang of schaamt ze zich voor iets en durft ze niet te vertellen. Of anders, therapie. But you can fix it. Je kan dit dus fixen volgens Tarzan.
1: Ja. Nou, we hebben ook iemand aan de lijn.
0: Michael!
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe, ja, hoe zie jij dit? Wat zou jij Joël adviseren?
2: Ja, ik wil verschillende dingen. Je kunt praten inderdaad, maar mijn levenservaring is dat niet zoveel zin.
0: Sorry?
2: Mijn levenservaring is praten niet meer zoveel zin.
0: Oh, vertel. Wat is jouw ervaring dan?
2: Als je telkens smoesjes krijgt, ja, dan gaat ze vreemd, man, vaak.
0: Oh.
1: Oh, is ze bij jou vreemd gegaan?
2: Mijn ex 13 keer.
1: 13 keer?
0: Wow, 13 is wel.
1: Maar wacht even, Michael. Wou jij dan ook niet intiem zijn met haar?
2: Jawel. Vraag, maar dat wou zij niet.
1: Oh, dat wou zij niet. En dan wou ze wel met andere mannen 13 keer?
2: Ja, blijkbaar wel.
0: Ah. En heb je haar gevraagd waarom ze dan met jou getrouwd is of met jou gegaan is? Als ze dan toch iemand anders wil?
2: Ik was gelukkig nog niet getrouwd, maar ik heb wel 2 kinderen met haar.
1: Wat erg.
2: En op een gegeven moment ging ik uit elkaar en toen bekende ze dat ze 13 keer was vreemdgegaan.
1: Dus ze heeft wel zelf bekend?
2: Ja, ze heeft mezelf bekend uiteindelijk toen ik daarna vroeg. Want ik had geen reden om meer om boos te zijn, ik was toch al weg.
1: Ja, precies. Maar oké, na deze levenservaring van jou, hè, hoe zou Joël dan moeten aanpakken om te kijken of daar misschien ergens achter schuilt?
2: Ja, praten heeft sowieso wel even zin, maar vaak is dat een tijdelijke oplossing. En dan gaat het daarna weer hetzelfde.
1: Ja.
0: Zo.
2: Dat is een beetje het probleem.
0: En ben je tegenwoordig, ben je natuurlijk verder gegaan met je leven, heb je alweer de liefde weer gevonden, Michael?
2: Jazeker.
0: Oké, gelukkig, want dat gunnen we je natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Nou, bedankt dat je dat even met ons wilde delen.
2: Ja, geen probleem.
1: Nou, ik denk wel dat praten gewoon een ding is, hoor.
0: Nee, sowieso. Het is de enige tool die hij op dit moment heeft.
1: Ja.
0: En je kan het met iemand erbij, dat is therapie. Maar je kan ook eerst beginnen met elkaar te praten. Daar moet je al denk ik, gewoon wel mee beginnen, denk ik.
1: Precies. Eerst praten, kijken of er wat achter zit. Of het nou angst is, trauma, of dat ze misschien met iemand anders iets doet.
0: Ja,
1: whatever it is.
0: Zodat je er rekening mee kan houden als het wel iets anders is wat dieper ligt. Goed, als jij nu luistert en je denkt, ja, maar ik heb ook een complicated question waar ik zelf niet uitkom. Laat het dan even weten in de NPO Luisterapp. Of mail het dan naar itscomplicated@funix.nl. En dan gaan we ons best doen om jou te helpen.

Ja, dat hoor je zojuist met Bestie. Zometeen. Oh, ik heb heerlijke tracks vanavond voor je staan. Zeker weten. Go Mama van Dior komt eraan. Daddy Yankee komt met al zijn matties. Ja, die brengt hij allemaal voor de track Dura Remix. Maar eerst gewoon van eigen bodem. Een van de grootste artiesten.

0: Your Phonics.
1: The Jay and Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
3: Deze zomer gaat Nederland hopelijk knallen op het WK-voetbal in Amerika. En bij een WK hoort natuurlijk altijd een officiële WK-tune. En die is gisteren naar buiten gekomen, Jay. Heb je hem al gehoord?
4: Nee, ik had hem nog niet gehoord. Ik heb hem wel gekregen van jou, maar ik heb hem gewoon heel braafjes niet aangezet nog.
3: Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.
4: Oké, mag ik hem aanzetten nu?
3: Ja.
4: Oké, goed.

0: Wat grappig dat het een soort van afrobeat is.
1: Ja, het is wel voor de derde keer weer Shakira. Shakira voor de derde keer een WK-tune gemaakt. En ik zeg je eerlijk, ik vind hem gewoon heerlijk.
0: Oké, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo slecht. Het doet me een beetje aan Noah No denken. Ze hebben een beetje zijn stijl gepakt.
1: Ik zou je denken dat ze...
0: Wacht even. Was iemand nog voor Noah No? Ook ondanks dat Noah No het heel goed heeft gedaan. Weet die andere guy ook alweer? Die...
1: Ik weet niet wie je bedoelt.
0: Weet je niet van welke track van... Kylian Mbappé. Die track.
1: Oh, Mbappé track.
0: Ja, maar dat is die artiest.
1: Die Nederlandse... Die is ook...
0: Nee, is geen Nederlandse. Het is een Franse artiest. Oké. Hou me dat even goed. Ik ga het even opzoeken in de tussentijd. Maar jij, wat vind jij van deze track dan?
1: Ja, ik zeg je eerlijk. Ik vind dat Shakira wel de perfecte persoon is om weer zo'n track te maken.
0: Ja.
1: Omdat zij heel veel culturen meedraagt en bij elkaar brengt. En die tune is gewoon weer heerlijk. En een WK-tune, ja, die hoort ook gewoon lekker fris te zijn. Culturen te mengen. En trouwens, Burna Boy staat hier ook op.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind het gewoon twee topartiesten op één tune.
0: Ik weet welke artiest het is. Fetje Dream heet die. Die track heet La Bleu. Allee La Bleu.
1: Okay.
0: Ja, ik ga hem nu bijna gewoon draaien nu doordat jij...
1: Wil je dat doen of zullen we Wakka draaien?
0: Ja?
1: Ik wil wel Wakka weer horen hoor. Gewoon eventjes weer even...
0: Maar welke Wakka wil je? Wil je die van Shakira of wil je die van Noah No?
1: Nee, die van Shakira.
0: Oh, van Shakira?
1: Van Shakira.
0: Hey, als je dat niet had gezegd, had ik die van Noah No aan.
1: Nee, ik wil die van Shakira.
0: Maar oké, wat vind je van die nieuwe dan? Die van net, hoe heette die track dan?
1: Hoe bedoel je?
0: Die track die ik net moest draaien.
1: Oh, dat moet je me niet vragen. Ik weet alleen dat het Shakira en Burna Boy zijn.
0: Ben je echt serieus?
1: Ik denk dat als je WK Shakira doet, dat je hem vast krijgt. En we gaan winnen, toch? We gaan ervoor dit jaar. Toch?
0: Ja, ik kan winnen met 3 teams, dus ik maak me niet zo druk.
1: Oh, je bent slim.
0: Dus als geen één van die 3 teams het halen, ben ik echt,
1: dan ben je echt
0: extra zuur. Ik kan met Marokko winnen. Ik kan met Curaçao winnen.
1: Ja, ik
0: en natuurlijk met de Leeuwen van Nederland.
1: Ja, ik waarschijnlijk maar helaas met 1, want ik weet niet of Iran naar Amerika gaat.
0: Oh ja, ja.

Bob Funnies.

Daddy Yankee en de hele, hele Latino gang, man. Zo, met Dura. Ja, ik heb zometeen nog meer lekkere tracks klaar voor je staan. Adam Poort komt eraan. Hot Girl Summer van Megan Thee Stallion samen met Nicki Minaj komt er ook aan. Wat ook jouw kant op komt, is talent vandaag. Ja, ja, met niemand minder dan Youssef, onze o zo fijne collega, presenteert dat natuurlijk. Maar ik ga ervan uit dat je dat al wist. En voor nu zeg ik een hele fijne zondag verder.

0: Hier. Neil en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij

0: It's complicated at phoenix.nl.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben verscholen getrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Kortom te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles, maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
2: Yusuf. Goedenavond, Funnix. Tellen door je speakers met muziek. Zometeen van Coil Ray Players. Eerst tijd voor Jonna Frees.

0: players hier op Phonix.
1: Phonix Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonix.
0: Ja, ja, een hele goede avond. Je luistert weer naar een nieuwe editie van Phonix Talent. En we zitten er weer klaar voor om de aankomende twee uurtjes voor jou te gaan knallen. Als je live meekijkt via de NPO Luisteren, zie dat het licht uit is. Als er iemand op de zondagavond nu meekijkt en bij zichzelf denkt van, hey Joes, we gaan jou extra licht geven, doe dat dan. Help ons hier in de studio, want opeens zijn de lichten uitgegaan. Maar misschien is dit wel een teken. Is het gewoon een teken dat we moeten gaan beginnen met...
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
1: The Pitch.
0: The Pitch. Kijk eens en hoe ik dat zeg. Opeens is het licht aan, man. Prachtig. Je kan live meegenieten via de NPO Luisterapp of gewoon via je radio. In ieder geval, ik ben op zoek naar iemand die zichzelf wilt pitchen. Of jij kent misschien iemand waarvan je zegt van, Joes, deze persoon moet ik bij je pitchen, want deze persoon is the next best. Deze persoon verdient het om gedraaid te worden. Je nichtje, je buurman, iemand die je gewoon kent uit de buurt. Iemand waarvan jij zegt van, Joes, deze persoon, die heeft talent. Diegene kan zingen, diegene kan rappen. Het mag ook een groep zijn, een jongen, meisje, maakt niet uit. Zolang het maar hard is en zolang het maar gedropt wordt in die NPO Luisterapp. Je mag mij Spotify-linkjes doorsturen, YouTube-linkjes. Noem het maar op. Dropbox, Soundcloud, alles. Zolang het maar hard is. Dat is de enige voorwaarde. En wie weet gaan we diegene zo meteen opbellen en gaan we natuurlijk diegene zijn track draaien. Dat en nog veel meer na muziek, zometeen van Fresh en KM, Bare Minimum. Maar eerst tijd.

0: Ja, die stotterde even, daarom dat je hem twee keer hoorde. Maar het is inderdaad tijd voor de pitch. Dit is jouw moment geweest van shinen. Dank voor alle berichten die we hebben binnengekregen in de NPO Luister app. Als we er vandaag niks mee doen, onthouden we je sowieso voor een eventuele volgende keer. En ja, de man die we vandaag gaan spreken is geen onbekende van ons. We kennen hem al van Phonics Talent. Heeft hier zeker zijn ding gedaan, is daarna bezig geweest. Heeft weer tune na tune uitgebracht. En ook deze, ja, die man brengt voor digits toch. Je weet hoe we het doen hier bij Phonics. Yashoo!
1: Faka, faka, faka.
0: Hoe is die man, neef?
1: Gaat lekker, man, bro. Met jou?
0: Lekker, man. Neem als finest. Hoe is het daar in Nijmegen?
1: Ja, rustig, man. We doen ons ding. We doen ons ding. We bewegen. We doen ons ding, man.
0: Lekker, man. Lekker, man. Je bracht afgelopen vrijdag je tune uit Digits?
1: Yes, zeker.
0: Hoe is de track ontvangen?
1: Ja, ik merkte sowieso de eerste reel die ik op Insta gooide, werd super goed bekeken. Ik kreeg DM's van mensen die hem bouwden. Ja, zelf jongens uit mijn buurt die zeiden van, joh, drop die ding, drop hem. Dus ik merk wel dat het, ja, het wordt goed ontvangen, man.
0: Lekker, man. Ja, je weet altijd dat een tune lekker gaat als mensen, maar voordat hij uit wilt, hem eigenlijk al willen hebben.
1: Ja.
0: Lekker, man. En waar gaat de track over als je inhoudelijk gaat kijken naar Digits? Waar gaat het over?
1: Ja, ik heb eigenlijk... ik heb die track eigenlijk gebaseerd... Kijk, ik had Laat Me Even uitgebracht. Die werd heel goed ontvangen. En ik merkte gewoon dat dat echt mijn ding is. Die straatje van pokoe maken. En ja, ik heb mijn inspiratie gewoon gehaald uit, ja, uit de afgelopen weken die ik heb meegemaakt. En ja, ik wou gewoon een soort vervolg gooien op Laat Me Even. Dus ja, zo is die eigenlijk ontstaan, man.
0: Lekker, man. Want als ik kijk een beetje naar de vormgeving ook online op je Insta, is het toch wel een beetje, zeg maar, die grimy vormgeving, zeg maar, dat je ergens zo staat bij een muur met graffiti en dat soort dingen. Is daar bewust voor gekozen om zo die boodschap nog beter over te brengen?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik ging nadenken over hoe ga ik mijzelf goed profileren en wie ben ik eigenlijk. En ja, kijk, ik kan wel super boos gaan doen en een beetje van alles, maar als je mij tegenkomt, dan sta ik ook daar. Dus eigenlijk dacht ik van ja, laat me het gewoon zo echt mogelijk aanpakken.
0: Lekker, man. En je bent goed bezig, 2026. Je derde eigen release volgens mij al even uit mijn hoofd.
1: Ja, man.
0: Hoe staat 2026, hoe ziet het er voor jou uit, man? Wat ga je doen? Je hebt nu dit uitgebracht, dit gaat natuurlijk lopen. Heb je al plannen voor de zomer?
1: Ja, overnemen, man. Wat ik zei, ja. Streven om elke maand sowieso te droppen. Zoveel mogelijk doen gewoon. Zoveel mogelijk bewegen. En ja, zoveel mogelijk nog meer mezelf ontwikkelen, man.
0: Lekker, man. En je weet het, hier bij Phonics Talent blijven we je gewoon checken, man. We blijven je in de gaten houden, brada.
1: 100.000, man. Dat is love, man.
0: En het enige wat mij nog te doen staat, is eigenlijk je track draaien, man.
1: Ja, man. Speel hem af.
0: Dankjewel, man, Yashu. Ik spreek je snel, broski.
1: Jullie bedankt, man.
0: Lobby. Hey!

0: hoorde je hier bij Phonics Talent. En ja, ik weet niet wat het is met die ALO-trainingspakken. Maar iedereen heeft het erover op social media. Ik heb misschien iets gemist. Misschien zat ik eventjes onder een steen. Maar zometeen gaan we het hebben over Pretty Girls in ALO. Ja, meer kan ik nog niet verklappen erover. Maar ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Het gaat zometeen gezellig worden. Zometeen na muziek van Amy Grace, Broederliefde, die nog voorbij gaat komen. Maar eerst, Bad Boy Good Vibes. Dit is Make-up hier op Phonics.
1: Fudda, fudda, fudda, fudda, fudda.

gegeven op haar Insta gisteren dat er een nieuw album gaat komen van haar. Ja, 14 augustus, dan komt Stargirl uit. En ja, ik bedoel, de naam is Ira Star, dus Stargirl, dat is logisch. En de mensen, die zitten er echt op te wachten. Maar het is dus nog eventjes wachten, 14 augustus. Ze brengt het ook alsof wij zeg maar tijd hebben. Ira Star, breng het 14 mei. Breng het over 4 dagen uit, man. Je gaat ons toch niet tot 14 augustus laten wachten. Maar goed, ondertussen moeten we het gewoon doen met tunes zoals die we net hoorden. Where do we go? En ik heb ook nog eentje klaarstaan van Hekje 3, immense.

0: Drup, laat het regenen alsjeblieft niet, zeg. Laat die zon gewoon lekker schijnen, man. Shout-out naar Busy, Kraantje Papi, Jonna Fraser en Ramix met Drup. En ja, afgelopen vrijdag kwam deze tune uit. Maar de tune die ging al langer viraal op socials. We konden er al vanaf maart van genieten. Maar vandaag mag ik in ieder geval 1/2 member van de tune mag ik alvast aankondigen. Hij is vandaag bij ons in de building. Give it up voor Dami.
1: Yes.
0: FJ is nog onderweg.
2: Hij is onderweg. Dus hij kan...
0: Nee, toch? Niet zo, toch? Hij is meestal wel op tijd, want ik ken hem ook van
2: externe. Zeker.
0: Maar hij zal ieder moment binnenkomen en dan gaat hij gewoon meteen aanschuiven. Yes. Maar Pretty Girls in Alo dus.
2: Pretty Girls in Alo, ja.
0: Hoe ben je op dat idee gekomen? Hoe zijn jullie op het idee gekomen om die tune... Ja, om het daarover te maken?
2: Ja, in principe gingen we gewoon... ik ging gewoon beginnen, zeg maar, met die hoek. En toen kwam FJ met zijn gedeelte. En toen zei hij gewoon van... Dit is voor die pretty girls in die allo. Oké, ja, start. Maar het zou makkelijker zijn om het allo te noemen. Maar ja, tegenwoordig heb je veel tunes die allo heten. En dit en dat. We waren er wel vroeg bij, maar we hebben gewoon wat lang gedaan om het uit te brengen.
0: Ja.
2: Dus dachten we van, weet je wat? Het is niet, zeg maar, allo. Laten we dat niet dingen. Het is voor die mooie dames in allo.
0: Maar voor mensen die niet weten wat allo is, wat is het?
2: Allo is gewoon een, ik zou zeggen, een yoga-achtige setje, een gym-achtige setje. En het zit gewoon goed. Ik vind het mooier bij
0: vrouwen. Veel mensen dragen het ook opeens.
2: Kijk, mannen dragen het tegenwoordig ook. Maar die tune is niet voor de guys.
0: Hey, daarom Pretty Girls in Alo. Yeah. We zagen dat je de tune al aan het promoten was sinds maart.
2: Klopt.
0: Het gaat ook super lekker op de socials. Ja. Wanneer weet je van, oké, dit is het juiste moment om hem te releasen?
2: Ja, kijk, in principe weet je het nooit. Want bij mij vonden ze dan dat ik te lang deed ook. Als ik naar die comments keek enzovoort. Dus je weet het nooit. Maar tegenwoordig, zeg maar, als je het uitbrengt, wordt het soms ook nog groter dan als je blijft wachten, zeg maar. Snap je?
0: Klopt. Maar is daar bewust voor gekozen van, ik ga vanaf maart al die mensen gek maken en ze gaan dan pas in mei van me krijgen?
2: Nee. Je zet gewoon iets op social media dan op TikTok en je weet niet of het opblaast of niet, snap je? Dus je zet het gewoon. Ik wist wel gewoon van, oké, ik was in Marokko toevallig. Ik ga daar een filmpje maken, gewoon op mijn iPhone. Is toch een andere omgeving.
0: Zeker.
2: En als er wat ermee gebeurt, dan gebeurt het. En zo niet, soms nog verder zoeken, maar bij dit was het direct oké. Het heeft potentie.
0: Lekker, man. Want wat is het geheim dan? Hoe belangrijk is die social media game voor je carrière om echt... Weet je, die goede boost te kunnen pakken?
2: Ja, tegenwoordig is het belangrijkste. Als je gezien wil worden, moet je jezelf, zeg maar, zetten op social media. Tegenwoordig hebben we gelukkig TikTok. Dus dan, TikTok zorgt er wel voor dat, zeg maar, mensen die je niet kennen zelf ervoor kunnen kiezen of ze het voelen of niet. Maar ja, dus je moet wel jezelf neerzetten van, oké, ik maak muziek, dit ben ik. Anders, ja, gaan mensen je niet kennen.
0: Ik hoor je, man. Ik hoor je. En ik ga je zo meteen natuurlijk ook vragen van, ja, hoe ken je FJ? Want jullie hebben meerdere tunes natuurlijk samen gemaakt.
2: Klopt.
0: Maar laten we dat nog eventjes vasthouden. Even korte cliffhanger voor die mensen. En laten we gewoon nu even genieten van die tune.
2: Yes.
0: Ik heb hem voor je klaarstaan. Pretty Girls in Alo, Dami en FJ. Hier bij Phonics Talent.

0: bij ons ook in de building, Tommy.
1: Yes.
0: En inmiddels ook aangeschoven, maar dan telefonisch. Give it up ook voor FJ.
2: Yes, man.
0: Hoe is die broski?
2: Rustig, man. We zijn er, maar een beetje laat, maar... Ja. Bijna daar, man.
0: Beter laat dan nooit,
2: zeg. Hoe is het met jou dan, bro?
0: Wat zei je, bro?
2: Hoe is het met jou dan?
0: Ja, hart voor weinig, nooit chagrijnig, man. Je weet hoe we bewegen, toch? Man. Maar ik wilde eigenlijk net die vraag aan Dammy stellen, maar ik kan beter die vraag aan jou stellen. Hoe kennen jullie eigenlijk elkaar?
2: Schrijverskamp, man.
0: Oké. Okay.
2: De eerste schrijverskamp die ik had, Quinn had me meegebracht naar het schrijverskamp, was precies vorig jaar. Vanuit daar was die Tjoen Pies vanavond gekomen, die we ook bij jullie hebben gedaan. En eigenlijk sindsdien, man.
0: Lekker, man.
2: Die ken ik dan niet. Daarna nog een paar sessies gehad en toen zijn we gewoon gaan groeien. Met mijn jongen geworden, mijn twin.
0: Oh god.
2: En toen, ja, maar uiteindelijk is deze tune tot stand gekomen. Jullie horen aan die tune, in die studio was het gewoon een vis aan al.
0: Ja, man, organisch.
2: In die studio wisten we al eigenlijk van, deze tune gaat echt slaan, man. Mm-hmm.
0: En hij heeft geslagen, man. En we blijven nog doorslaan.
1: Yes.
0: Want ik dacht bij mezelf van, kijk, jullie zijn natuurlijk ook op die R&B vibes.
2: Yes.
0: En ik denk dat jullie ook best wel bekend zijn met oudere R&B tunes.
2: Zeker.
0: Ik wilde jullie eigenlijk tegen elkaar laten strijden in de studio, maar ik denk dat het verstandig is om jullie samen in één team te zetten en dat we FJ dan gebruiken als de hulplijn.
1: Oké. Okay.
0: Dus jij mag het gaan doen, Dammy, maar zodra je zegt van, ik heb hulp nodig, FJ got your back.
1: Say less.
0: Ja? Wat we gaan doen is, ik ga
2: oude
0: een...
2: Oude ziel, hè?
0: Oude tunes, en wat we gaan doen is, ik ga...
2: Nee, ik ben oude ziel, sorry.
0: Oh, je bent de oude ziel. Ja, ik hoor je, man. Yes. Young guy in een oude ziel. Lekker, man. Yeah. Ik ga intro's laten horen van tunes. Oude R&B tunes. Korte stukjes zijn dat, soms 3 seconden, soms iets langer.
1: Mm.
0: En jij moet proberen te raden welke tune het is.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ben je ready?
1: Ja, ready.
0: Oké, okay, beginnen we met... deze.
1: Ja, toch? Keisha Cole.
0: Ja?
1: Ja, I might as well have cheated, zoiets.
0: Mm-hmm. FJ, kan je me helpen?
1: Keisha Cole wel, 100%.
2: Ja, zoiets.
0: Keisha Cole met I should have cheated.
1: I should have cheated, yes. Ja,
0: dit is hem. Baby, first of all, let me say, you can't accuse me. Ja, legendarische tune, man.
1: Ja, man.
0: Hey, die eerste kunnen we goed, hè? Die eerste kunnen we sowieso goed, man. Lekker, man. Goed bezig. Gaan we door met de tweede.
2: Hey,
0: dat was kort.
2: Hey, Sean, deze tune heb ik laatst gesampled. Blackstreet Boys.
1: Yes.
0: Ja, en weet je ook hoe die tune heet?
2: Then I let you go. Before I let you go.
0: Hey.
1: Ja, toch. Ik wou het net zeggen. Er is wel een FJ.
2: Ja, deze zijn we laatste sample.
0: Hey. Lekker, man. Deze heb je ook goed. Hey, Damien.

0: Deze heb je ook goed?
1: Hé, hey, Damien, hij is al aan het kapen, man, die Gimma.
2: Nou, we zijn een team toch? Is normaal.
1: Ja, toch. Ik zeg niks. Gaan we door naar die volgende, en dat is deze.
2: Ja.
3: Ja, toch makkie.
1: Ja, zeg maar.
2: SWV?
3: SWV, ja toch.
2: SWV, week, ja.
1: Hé, hou op met me, hoor. Hé.
2: Yes.
1: Hoe kennen jullie dit allemaal?
2: Mijn moeder, man.
1: Ja?
2: Ja, man.
1: Mams op moederdag trouwens, zou dat naar alle moeders?
2: Ja, zou dat naar mijn moeder. Ja, dit, man. Ze kan het ook gewoon zingen, a cappella. Hey.
1: Zou dat naar haar, man. Zou dat naar haar. Ik heb nog wel een paar.
3: Classic.
1: Wat zei je, FJ?
3: Zei classic.
2: Ja, heel plein, man.
3: Oh, ik zeg je eerlijk, het is een classic tune, maar ik ben die naam even vergeten.
1: Wil je hem nog een keer horen?
2: Ja, nog één.
1: Oké, dan komt ie.
2: Mariah Carey?
1: Ja, oké. Weet je ook nog hoe die heet? Is dat? Hey.
2: Nee, dat ben ik vergeten, man.
1: You belong together?
2: Ja, yeah, you belong together.
1: Lekker man. Oh, wat gebeurt hier? Alles speelt opeens af. Even kijken. Dat is... deze, wacht.
2: Halve punt, hè?
1: Ja, dat is deze. Ja. Dan nog eentje. De laatste. Als jullie deze klaren, dan... Hey, jullie zijn de bazen van R&B, man. Yes. Zijn jullie al, maar... nu al helemaal. Komt-ie.
2: Ja, come on, kijk. Deze moeten we kennen, hè. We hebben een tune uit op dit gesampled ook.
1: Dus?
2: Ja, Tyrese, Act Like That. It seems like just the other
1: day that we hooked up. Hey! Jongens, dit verdient toch wel een applaus, hoor.
2: Yes.
1: Netjes, hoor. Boys, wat gaan we nog verwachten van jullie in 2026? Wat gaat er nog aankomen?
2: Ja, als ik voor mezelf praat, veel muziek. Veel art. Ook nu gewoon gezicht meer wijzen en zo. Clips. Shows. Ja.
1: Dat eigenlijk?
2: Ja, man.
1: Ja. En voor jou, FJ?
3: Ja, sowieso, guys. Jullie zien, zeg maar, na Phoenix ben ik niet stil gaan zitten. Vooral dat, man. Ik ga jullie echt laten zien dat ik... dat ik hiervoor ben gemaakt, dat dit mijn ding is. Veel tunes droppen. Jullie gaan het horen. Ik was laatst op de schrijverskant Gen Z 2. Daar ga je ook veel van horen. Goede tunes, documentaire, alles. EP met Quinna. Ik ben niet te veel zeggen, maar gewoon veel dingen.
1: Je hebt al veel gezegd.
3: Ja, ik heb al veel gezegd eigenlijk, man.
1: Shout-out naar jou, man, FJ. Alleen maar liefde. Shout-out naar jou, Dami.
2: Ja, shout-out naar jou, man.
1: Alleen maar liefde dat jullie op deze manier gewoon bij ons even de tijd hebben genomen om met ons te checken. En we gaan jullie gewoon snel weer zien, man.
2: Yes.
1: Alleen maar liefde. Lobby.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: bij jou thuis. Fofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben verscholen getrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: Stel, een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Van ik stellen door je speakers met muziek zometeen van Oma Lee, Waze, eerst tijd voor Broederliefde en Leeuw Kleine. En ze staan te wachten langs.

0: Y'all crazy, you know?
1: Omalee met Waste. Van X Talent nog steeds door je speakers en je weet het. Je kan niet van ons af zijn als je nog niet van ons een sessie hebt gekregen. Dat krijg je van ons zometeen. Maar het is weer tijd voor nieuw talent in de building. En deze man is lekker bezig. Was niet zo heel lang geleden nog bij onze collega's in de show langs geweest in de studio van Damskol. Is optredens aan het rocken. Brengt gekke sessies uit. Brengt gekke tunes uit. En vandaag is die man bij ons in de building. Give it up for the one, the only, Louis P.
2: Wow. Top tier introduction.
1: Ja, toch?
2: Ik waardeer het, man. Thanks for having me.
1: Ja, ik kom er net achter dat je gewoon helemaal vanuit Leeuwarden hier naartoe bent gekomen.
2: Ja, man.
1: 2,5 uur?
2: 2,5 uur. Meestal probeer ik het te combineren met iets anders wat ik dan aan deze kant heb. Maar vandaag was het gewoon puur voor niks. Dus we zijn er.
1: Zie, dat is die extra love, man.
2: Ja, man.
1: Maar we gaan straks ook die sessie doen. Dus dat komt helemaal goed.
2: Makkie.
1: Wat ik standaard traditiegetrouw doe met nieuwe mensen in de studio, wanneer ik mensen voor het eerst zie, is het 1 minuut vragenvuur.
2: Oké, let's go.
1: Ik heb zometeen een timer, die gooi ik aan. Ga ik zoveel mogelijk vragen op je afvuren. Wil je een vraag niet beantwoorden of kan je hem niet beantwoorden, zeg je pas. En dan later komen we weer terug op je antwoorden en dan kan je nog eventuele toelichting geven en zo.
2: Orsi.
1: You ready?
2: Perfect, ja.
1: Oké, man. Gaan we beginnen met de allereerste vraag. Wat kan jou echt boos maken?
2: FIFA.
1: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je dan gaan?
2: 1990.
1: Naar wie kijk je het meeste op?
2: Mijn pa.
1: Wie is een artiest waarmee je ooit sowieso moet samenwerken?
2: Adje, Ronnie Flex en Keizer.
1: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
2: Avondeten.
1: Waar moet je in je carrière echt een keer hebben opgetreden?
2: Lowlands.
1: Lowlands, oké. Wat is je laatste blunder geweest?
2: Ik stond op stage en ik deed een PC met autotune, maar de autotune stond niet aan.
1: Wat is je favoriete sport?
2: Voetbal.
1: Hoe zou je jouw muziek in 1 woord omschrijven?
2: Fun.
1: Welke talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
2: Basketballen, man.
1: Als morgen alles zou mogen, wat zou je dan doen?
2: Vliegen.
1: Als je nog maar 1 track voor de rest van je leven zou mogen luisteren, welke track zou dat dan zijn? Je mag erop antwoorden.
2: You Rock My World van Michael Jackson.
1: Hey. Oké. Hey bro. Veel antwoorden, man. Waar ga ik beginnen, man? FIFA, je bent echt op die FIFA?
2: Bro, ik zeg je eerlijk, minder dan vroeger. En ik word ook niet meer zo para, eerlijk gezegd. Maar ik ben gewoon een chill guy, overall. Maar bro, FIFA kan wel iets in mij naar boven halen op de verkeerde timing. Wat ik gewoon niet doe van mezelf, man.
1: Zeg maar, er zijn wel een paar controllers misschien gesneuveld een keertje.
2: Bro, in general, in life, wat? Ja, wel, man.
1: Als je kon tijdreizen, zou je gaan naar het jaar 1990?
2: Ja, ik weet niet, man.
1: Ik snap wel dat het dan, die tijd was het goedkoper en misschien iets makkelijker. Ik weet niet of dat goed zeg.
2: En dat, maar ik weet niet. Ik denk dat ik die vraag al snel een muziekgerelateerde vraag maakte in mijn hoofd. Ik dacht, Michael Jackson was fully active. Black Eyed Peas was net aan het starten. Will.i.am, dat zijn echt mijn goats, je toch. En gewoon die drip van toen ook. En gewoon iedereen is mooi. Ja, ik weet niet, ik loef het, man.
1: Oké. Want zelf ben je uit het jaar?
2: 2001, man.
1: Je bent 2001, guy.
2: 2001, man.
1: Dus je hebt eigenlijk een soort van, misschien wel een soort van oude ziel eigenlijk, dat je
2: I guess.
1: Oké. Wie is een artiest waarmee je ooit sowieso moet samenwerken? Volgens mij gaf je aan Ronnie, Artje en Keizer.
2: Man. Ja, man.
1: Waarom dat trio?
2: Bro. My goats, man.
1: Ja?
2: Ja.
1: Heeft het ook met de tijdperk te maken van wanneer je bepaalde artiesten hebt geluisterd? Of?
2: Ja, ik denk zo 2012, 13 tot 15, echt Keizer. Toen Adje en Joe kwamen met een tape op YouTube, weet ik nog, Konings. Niet slapen op die ding als je het niet kent, ga kijken. Is gek. En Ronnie, ja, wat moet ik zeggen, man?
1: Ja, je hoeft niks te zeggen.
2: Oké dan.
1: Hey, keihard, man. Ja, en man. Naar wie kijk je het meest op? Je gaf aan je pa.
2: Ja, man.
1: Op wat voor gebied? Luistert je pa ook bijvoorbeeld gewoon, geeft hij je adviezen? Of geeft hij ook misschien wel adviezen in muziek?
2: Nou, in muziek echt niet, to be honest. Maar in live gewoon, man. Je hebt toch iemand, ik vind hem gewoon inspiring, man. Hoe die staat opgesteld in zijn leven. Veel meegemaakt, blijft positief. Het is altijd aan om mensen te inspireren en gewoon positiviteit te verspreiden. Dus dat gewoon, maar vooral, man.
1: Mooi, man. Ja. Mooi, man. En je blunder?
2: Bro, ik perform eigenlijk vrijwel nooit met autotune. Dus nu ineens, bij wie was het? Bij Fickens. toen ging ik optreden, had me uitgebracht. En toen hadden we pokken met autotune. En die eerste drie lines was zonder. Toch, het was niet zo fire, maar ik, vooral
1: jij
2: toen
1: hoort
2: ik
1: het.
2: Bro, vooral ja. toen ik merkte dat die autotune het wel deed, was het van, oh ja, oké, zo moest het klinken.
1: Hmm. Ja, maar dit zijn wel dingen waar je dan uiteindelijk van gaat leren, toch?
2: Sowieso, sowieso.
1: Of was het gewoon iets technisch waar je niks aan kon doen? Of?
2: I guess. Ik weet niet of die persoon helemaal scherp was of zo. Misschien hoorde ik het ook verkeerd. Misschien zong ik het wel vals in. Je weet het niet. Het moet wel inkiezen, snap je? Dus ik ga het niet op iemand afschuiven, maar je toch, volgende keer weten.
1: Lekker man. En als je kijkt naar het jaar 2026, hoe vind je dat het tot nu toe gaat? Ook music-wise en alles erop en eraan.
2: Met betrekking tot mezelf? Of
1: ja, in live gewoon alles.
2: Bro, ik ben blessed man. Jaar gestart met ESNS. Helemaal kapot gemaakt. Afgelopen week, twee weken, Koningsdag gehad, Bevrijdingsdag. Shows mogen doen waar ik van heb gedroomd vroeger. We kijken nog uit naar het moment in juli. Dus het is een mooi jaar, man. En veel collabs, veel tunes. Dus ja, niks te klagen, man.
1: Lekker, man.
2: Ja.
1: Louis Pedro bij ons in de building. Zometeen tijd voor zijn sessie.
2: Mm-hmm.
1: Maar voordat we die kant op gaan, is het eerst tijd voor een tune. En als ik naar je shirt kijk, staat een naam. Is dat ook echt jouw achternaam?
2: Nee, dit is gewoon.
1: Want dit is van die voetballer, toch? Van Gabriel?
2: Gabriel, wat doet hij? Jij
1: Argentijnse
2: weet.
1: Voetballer.
2: Jij weet.
1: Ja, ja, een beetje.
2: Okay, ja, nee, je komt correct.
1: Want dat is je favoriete voetballer ever gewoon? Of?
2: Nou, ik weet niet. Niet favoriete ever. Dan zou ik eerder Weah zeggen. Maar dit zijn gewoon twee voetballers uit hetzelfde tijdperk. Waarvan dus mijn pa, toch, tegen wie ik opkijk, me zei van deze mensen moet je checken.
1: Hmm.
2: Zo, man. Zodoende.
1: Batistuta. Batistuta en
2: Batistuta, Weah.
1: Die hoor je nu hier op Phoenix.
0: Ik was pas 10 en mijn pa liet me kijken naar filmpjes van Batistuta en van Weah. Ik was pas 10 als ik klaar was met douchen. Dan kwam mijn pa en zei smeer Nivea. Walk in the beat like a walk in the sky. Ik voel me Anakin, Luke of Leia. Ik heb een nigga, hij werkt in de streets. Maar heb ook een nigga die werkt.

0: Wea.
1: Yes,
0: Louis Pedro. Nog steeds bij ons in The Building. Heb je net een beetje beter kunnen leren kennen. Maar nu is het tijd voor de bars, man.
1: Even maar live iets doen ook, hè?
0: Ja, toch?
1: Oké, dan.
0: Dus als je ready bent, zijn wij dat ook gaan we knallen, man.
1: Let's go.
0: Let's get it.
2: Ja. De naam is Louis Pedro, Jumpman Pedro. Een van de drie straight out of five. We zijn in de building. Funnix, what's happening?

0: van mijn beste matties is al paychecks. Een van mijn beste matties doet nu coke. Het is bijzonder hoe die Libby loopt. Stek die is white, vroeger stond ik rood. Dat snapte Tijani en Finidi ook. Reactie, deze vlog over je hoofd.
1: Voel me geblest, maar zeg een milli is waar ik voor ga, geen Weezy.
0: Denk aan de volgende stap, no matter what, klaar het easy. Over de grens ga het tussen net, stap in en ik shaaf een PC.
1: Mensen die fit bij Funnings, bovenop man.
0: Billionaire boys club, brakka boven mijn patta, we rocken geen D-squared. Heeft een van mijn niggas een assist nodig, in wat dan ook drukken we hier square. We drukken mijn logo groot op een shirt, doen een show en daar doen we die T's weg. Een gewone burger die zijn cheese stacht, kom van kou in de nacht, mijn vest was vlies. Kug en nies, doe wat ik kan en doe op mijn chest alsof ik iets push of squeeze. Mijn morren zijn schrik niet als ze je haten, want ze zijn zelf misschien.

0: Wow, give it up for Louis Pedro! Wow, Major Love.
1: Ik hou van die beats toch met die sample erin, die zo die... Die zing je zo erin.
0: Yes, ik ook, maar shout-out Belly, Dimongo en Jojo Clean, man. Ze hebben het geflipt.
1: Lekker, man. Lekker, man. Hey, broski, het gaat super lekker. Ik zie leuke dingen die online komen. Ik zie samenwerkingen met Young Nelg, Brunzen. Noem het allemaal maar op, van alles en nog wat.
0: Ja, man.
1: Hoe gaat 2016 voor jou er nog meer uitzien? Weet je dat al? Heb je dingen al uitgestippeld? Heb je geheimen voor ons die je met ons wilt delen?
0: 2026... Jawel, laten we zeggen deze zomer, de mensen die me checken zullen het wel weten. Ik werk veel met Ja en Stay Away From Dante. Jullie kunnen sowieso iets verwachten van de drie. Ik heb het net al gehint in die freestyle ook. Dus voor de mensen die goed luisteren, weet je toch, en anders check het op de socials. Maar dus dat sowieso. En solo, gewoon collabs, shows. Hou gewoon de socials in de gaten, man.
1: Lekker, man. Waar kunnen ze je op vinden? Gewoon Louis Pedro overal?
0: Louis Pedro met de stille S, oftewel zonder S.
1: Lekker, man.
0: Oké, dan.
1: Brada, ik ga je bedanken voor je tijd.
0: Major love voor
1: dat
0: de
1: je hier naartoe bent gekomen.
0: En we gaan weer terug, gewoon makkie.
1: En mensen die het net hebben gemist, niet getreurd. Want het komt aanstaande woensdag. Woensdag staat het op de socials.
0: Puur!
1: Dan kunnen ze het weer terugchecken en dat soort dingen, toch?
0: Oké, dan.
1: Louis

wij zo meteen gaan draaien. Dus jij mag zo meteen eventjes op de stoel van de DJ gaan zitten. En dan gewoon gaan zeggen van, hey Joes, ik wil dat je deze en deze tune gaat draaien. De afgelopen 2 weken zijn er natuurlijk een hele hoop tunes eruit gekomen. Zoveel dat ik het af en toe ook niet meer kan bijhouden. Dus dit is jouw kans. Heb je de perfecte tune voor mij klaarstaan? Drop hem nu in de NPO luisterapp. En wie weet hoor je hem zo meteen na muziek van Karim, Margiela. Maar eerst tijd voor Dave en Tems. En dit is Rain Dance.

Funnyx Talent. Dit was jouw moment. Jouw moment om eventjes op de stoel van de DJ te gaan zitten. Want jij mocht bepalen welke tune wij gaan draaien. Die in de afgelopen 2 weken is uitgekomen. En die het gewoon verdient om extra gecheckt te worden in de track to check. Ik heb Lijpen gezien. Ik heb Dope Boy gezien. Ik heb Siggy en Dance voorbij zien komen. Ik heb Yo Silvio voorbij zien komen. Maar er kan maar 1 tune de winnaar zijn. En deze man, ik heb de eer gehad om met hem een heel seizoen van Funnyx Talent te mogen doen. Hij was toen ons hoofdjurylid. En ja, wat een man is het. Ik heb het over niemand minder dan Mr. Money. Money! En hij heeft een nieuwe tune uitgebracht, namelijk 9 mm. Je hoort hem nu. Hier, bij Funnyx Talent.

Ik heb werkers, ze hebben twee telefoons. Ik heb shooters, ze hebben geen telefoon. Op de grind voor die buis, soms is het leven of dood. Soms vraag ik me af, waarom leven we zo? We komen van ver, maar nog steeds is er hoop. Mijn laatste victim heb ik bijna van zijn leven beroofd.

0: telefoons. Ik heb shooters, ze hebben geen telefoon. Op de grind voor die buit, soms is het leven of dood. Soms vraag ik me af, waarom leven we zo? We komen van ver, maar nog steeds is er hoop. Mijn laatste victim heb ik bijna van zijn leven beroofd. En nog steeds is hij boos. Dus die 9 mm die moet mee naar de shows.
1: Avonds live
2: met Kudas,
1: Kaya Imani,
3: Broederliefde en Joe.
2: Als je dit mist,

0: Ja man, Gunna en Chris Brown met We Getting F Tonight. Ja, ik niet, want ik ga zo voetbal kijken. Barça uiteraard tegen Real Madrid. El Clasico. Die mogen we uiteraard niet vergeten. Ondertussen heb ik de radio zachtjes op de achtergrond. Want zometeen de Nando Leaks die weer voorbij gaat komen. En als ik een beetje mag spieken in wat hij gaat draaien. Ik zie sowieso dat de Dikste voorbij gaat komen. Ik zie dat Rihanna voorbij gaat komen. Ziggy en Dins. Lijpen staat op je te wachten. Dus nergens naartoe gaan. Zometeen dus nog de Nando Leaks die weer van, waar je weer van kan gaan genieten. En volgende week zondag zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9 om die heat van de streets voor jou te brengen. Met zometeen ook nog GP uit G. Nicky Jam ga je horen, maar eerst tijd voor de man die misschien wel best MC gaat worden bij de Phonics Awards. We weten het niet. Ik heb het over die double. En dit is Movie. Een fijne avond, de ballen. En laat ze niet vallen. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash.
1: Het was de laatste team met die dirty fiends, maar ik zweer, dat was nostalgie. Mijn boelie heeft overgewerkt, hij heeft doorgegaan.

0: different thing. Bij de fucking king moet eigenlijk Simba heten.
1: Hey, dit is een movie, mami. Biografisch, nou, dit is geen fictie. Nah. En nu word ik ook ingezet. Ik ga heen en weer, maar ik voel me net gypsy. En mijn nigga weer vast in jail. Hij zegt, oeps, hij deed.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: www.phoenix.nl.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is de degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: morgen vandaag. De Nando Leaks top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks uit die ene playlist. Nando Leaks Sound System terug te vinden op Spotify. Nando Leaks Sound System terug te vinden op Spotify.
1: Nummer 10.

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jake Lauren.
0: Fenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

veel bangers uit het verleden die nog steeds knallen. The new shit, rocking you up, fucking you up, my black hole, sucking you up. Back in the days, that nigga used to be ass out. Ja, ken deze ook nog.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos. Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: www.phoenix.nl.
1: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ah, ik wil uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
4: Hoi, ik ben man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Stel, een politieke discussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards en maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga naar funx.nl/awards.
2: Fernando.
3: Mr. Keep it hot and keep it banging. The Nando Leaks Radio.

hits. Alleen maar hits. The biggest tunes, baby. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. 2 uur lang zoetigheid voor je oren. 1 uur zit er al op, maar dat maakt niet uit, want we hebben nog genoeg.

0: it hot and keep it banging, baby.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je moet checken en beseffen. Nando Leaks Sound System, de playlist waar de hardest tunes op praten. Niet wat doen gewoon.
2: Nummer
0: 5. Adekunle Gold. Mocht je mijn interview met hem gemist hebben in mijn Real Talk podcast, check dan mijn YouTube kanaal Nando Leaks. Ja, hij was er. Adekunle Gold sprak onder andere over zijn strijd met sickle cell en hoe hij vanaf jongs af aan altijd wist dat hij succesvol ging worden, maar ook zelfs werd tegengewerkt. Hoe en wat? Check gewoon de podcast Real Talk met Adekunle Gold op mijn YouTube channel Nando Leaks.

0: een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond...

0: mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Vol Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: It's complicated met Jay.

0: luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.

0: zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ah, ik wil uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
4: Oh, je bent, man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand

0: komen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.

0: gaan Leo?
1: Shit, ik ga niet eens voor jullie van man bij.
0: Nee.
2: The baddest.
0: Ciao.
2: Even the baddest.
0: Oké, oké, wat doe je?

Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van

0: Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

Caia e Mano.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aardsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Award.